0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. De komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
3: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
1: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gaat heel erg snel, gaat het. Gaat goed, hè? Ja? Imagine, John Lennon.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
2: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
1: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
3: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
4: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
1: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
2: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
1: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Elke maandag, woensdag en vrijdagochtend is alles tussen 9 en 11 van vinyl. Zelfs de vloerbedekking in de studio. 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Een hele goede morgen. Ik moest even recht gaan zitten, hoor. Dat is toch weer even geleden dat we hier een aflevering op maat mochten maken, zeg maar. 20 juli 2026 schrijven voor deze aflevering. Goedemorgen. Dit is 100% vinyl op Voorst, Veluwezoom en op RTV 794 op woensdag. Ondergetekend Martin Burgers is de komende twee uur weer bij met een nieuwe aflevering. Vol met eigenlijk alles wat we in die aflevering allemaal stoppen, normaal gesproken. De beurskoersen en eigenlijk alle informatie die maar kunnen bedenken, zeg maar. Ik heb dit ding niet opgezet, maar ik heb eigenlijk de neiging een beetje om, ja, gezien de afgelopen vakantie natuurlijk, een beetje dit eigenlijk, zeg maar. Een beetje Franse slag, ja? Franse chansons, hebben we ook wel, denk ik. Die gaan we wel larderen, zeg maar. Ja. Maar mocht je het willen weten, we hebben een goede vakantie gehad. Ja, dat klopt. Maar daar zal ik u niet mee vermoeien. We begonnen met de Creedence Clearwater Revival. En Have You Ever Seen the Rain? Nou, niet veel. Nee, eigenlijk veel te weinig. Gisteren een buitje, zondag was een buitje. Vrij zaterdagavond was ook nog een druppeltje in de woonplaats waar ik dan woon. Maar voor de rest is het karig. Het is wel... de waterschappen zijn niet blij, zeg maar. Dus ja, we zullen kijken waar het op uit gaat draaien. Wij draaien in ieder geval de hit van Creedence Clearwater Revival. Have You Ever Seen the Rain? Natuurlijk, Franse chansons, die vind ik leuk om te draaien. Maar ik heb nog een ander nieuwtje. Ik was in Frankrijk bij zo'n hele grote supermarkt. Een Leclerc. En daar hebben ze gewoon een grammofoonplatenafdeling. Een grote audioafdeling hebben ze daar ook. En tv's en weet ik het allemaal. Een zomaar supermarktje. De wijnafdeling was bijna een winkel op zich in de winkel. Maar dat terzijde, die platenafdeling was, vond ik interessant natuurlijk. Dus ik heb vinyl gekocht. Dat hadden we natuurlijk al verwacht eigenlijk, dat ik toch wel op zijn minst iets zou kopen. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben een heruitgave van een album van de Beatles hebben we gekocht. Ja, voor 2 tientjes, dat is toch een hele nette prijs. Het is het album, het is de Anniversary Edition. En het is natuurlijk Abbey Road. Ik vind het een prachtige uitvoering. Hij is bijna te nieuw, een beetje te clean. Hij is opnieuw afgemixt in de Apple Studios door Giles Martin en Sam O'Kell. Dat schijnt niks bijzonders te zijn, maar voor mij wel. Want er staat op zo'n stickertje dat het een speciale Anniversary Edition is. Dan denk ik, nou, dat is het speciaal. Dus ik had het ook op de Facebook-pagina gezet, zeg maar, waar ik vinyl op deel. Nou, niks bijzonders. Oh, nou ja, ik vind hem leuk. Ik ben Beatles-fan en ik had dit album nog niet. Dus daar gaan we een paar tracks van draaien sowieso. Dan hebben we ook wat zij al de beursagenda. Ik heb het weekweerbericht heb ik voor je. Ik heb te veel naar oude afleveringen geluisterd in de vakantie, kennelijk. En wat hebben we nog meer eigenlijk voor je klaar liggen? Nou ja, heel veel mooie muziek. Gaan we het rustig houden? Nee, dat kan niet. We moeten wel gewoon een beetje, dat je zegt, hè? Toch een beetje wakker blijven. Backman Turner Overdrive, BTO. You ain't seen nothing yet. Now you ain't seen heard nothing yet.

Ik heb de schuiven op een ander plekje zitten. En nou moet ik zo wedden waar we allemaal zitten, zeg maar. Dus dat is gewoon eventjes nog een beetje, hoe moet ik het nou zeggen? Het zit op een ander plekje. Het mengpaneel is anders ingedeeld, dames en heren. Dat is tijdens de vakantie gebeurd. Ja, wel door mijzelf voor de vakantie, maar dat is niet misschien niet zo handig geweest. Want ik weet nog wel waar het ongeveer zit, maar af en toe dan doe ik een schuif omhoog. En dan gaat er hele andere dingen gebeuren. Zoals dit achtergrondmuziek, wat ik helemaal niet wilde hebben. Ik wilde een jingletje draaien. Maar dat zit dan weer op een ander schuifje ernaast. En het gaat allemaal automatisch, want als je een schuifje omhoog doet, dan gaat er iets bewegen, spelen, draaien. En wij, dit dus. Dus Backman Turn Overdrive, laten we dan daar maar even de informatie over loslaten op u. Backman Turn Overdrive kwam uit Australië en dit was natuurlijk You Ain't Seen Nothing Yet. Nummer 3 als hoogste positie en 7 weken genoteerd. Dan hebben we het over 1974. En 1975 kwam het volgende hit, Roll On Down The Highway. Het niet zo groot, 2 weekjes, nummer 25. Maar een andere hit, ja, dat is jammer. Looking Out For Number 1 uit 1975. Dat was een prachtnummer. Ja, in 1976 kwam dat pas eigenlijk in dit praat terecht. Nummer 14, niet echt hoog, 4 weekjes. Het nummer is fantastisch. Als je het ooit een keer ergens tegenkomt, Looking Out For Number 1. Dat is een heel slow, jazzy-achtig nummer. Wat totaal niet lijkt, zeg maar, op Backman Turn Overdrive, wat je net hoorde. Maar zeker de moeite waard. We draaien hem andere keer, onze keer als we hem tegenkomen. Wat ligt er midden op die draaitafel? Oh, kijk eens aan. Ja, Bad Case of Love and New. Ja, we gaan weer even stampen. Hier is Robert Palmer. MUZIEK

Ik zit dus even te kijken, maar ik zie helemaal niet dit nummer in mijn lijstje staan. Octopus Garden, het is Ringo Starr die het zingt op het album van de Beatles. En wat ik al zei, het is dus die heruitgave, deze is nog nooit gedraaid. Die heb ik net uit het plastic gehaald, zeg maar, het hoesje wat er allemaal op zijn heen zit. Dat is toch wel bijzonder eigenlijk, want het zijn muziekjes die je kent en dan klinken ze toch een beetje anders. Maar ik vind het zo raar, ik ga toch even uitzoeken waarom die Octopus Garden eigenlijk helemaal, ik ken het nummer zeker, maar waarom dat niet in mijn lijstje als hitnummer staat, dat begrijp ik niet helemaal. Dus dat gaan we nog even opzoeken. Wat ik ook zei, het klinkt een beetje anders, het is allemaal een beetje opgepoetst, zeg maar. En voor 100% vinyl is dit natuurlijk een volledig nieuwe LP, die klinkt natuurlijk als een klok. En dat is bijna wennen dat er geen krasjes en piepjes tussen zitten. Het doet bijna afbreuk aan het programma. Nou nee, dat niet natuurlijk. Beatles met Abbey Road. En wij draaien het, een van de bekendste nummers ook natuurlijk, Come Together. En dat zijn dan toch wel de grote klassiekers die we hier mogen draaien. Bij 100% vinyl. Op Voorst, Veluwezoom en RTV 794 op woensdag. Als je woensdag luistert. Leuk.

enkele 60. Ja, de Abbey Road. Bekende hoes met de Beatles die op dat zebrapad staan. En ja, dat is natuurlijk ook legendarisch, zeg maar. Het klinkt wel bijzonder, dat moet ik zeggen. Het klinkt wel heel erg zuiver. We gaan straks nog één track ervan draaien, maar dat doen we misschien het volgende uur. Dan krijg ik een beetje een overkill aan Beatles, dat kan natuurlijk ook niet. Ik heb even opgezocht wat het nou was met dat nummer van Octopus Garden, van Ringo Starr, die schreef dat. Ja, het is ook een beetje een apart nummer, het is niet echt een Beatle-nummer. Maar het zat wel op deze album en het is nooit op single uitgebracht. Het is echt een albumtrack die wel bekend is, maar niet in geen enkele hitparade gestaan heeft. En dus dacht ik, nou, dan draai hem toch maar, want het is een leuk liedje. Over leuk liedje gesproken, wat moet je nou naar de Beatles draaien? Dat is een beetje lastig. Dan kom je toch bij een andere grote groep terecht die ik sowieso, nou niet aanbid, maar waar we wel heel veel van hebben, zeg maar. En ja, het is ook een album. We betaalden destijds 19,95 bij Vroom en Dreesman. Hier is het album van Time, Electric Light Orchestra. Ah, dit is ook mooi. Jazeker, hier is Twilight.

Ja, een van de mooiere, zeg maar. Twilight. Natuurlijk, Light Orchestra hier bij 100% vinyl. Ik wil even de groeten doen trouwens aan Christian. Christian die is als het goed is vandaag met mij onderweg. Ja, dat is toch gezellig. En leuk, denk ik ook wel. En misschien even wat retail expertise uitwisselen. Dat is toch mooi? Ja. Christian, hartelijke groeten vanuit deze kant in ieder geval. En met een beetje massig gewoon naast je. Dus dan kunnen we erop reageren op dit programma. En als het niet aanstaat, dan luister maar een keer terug. Dan moet een beetje denken aan die rare uitspraak van die man. Dat zei ook een van die lui die om Trump heen hangen. Ze hebben dat afgeschaft dat je, als je geen kindje kan krijgen, dan kun je natuurlijk kunstmatige inseminatie doen. Maar dat mag niet meer in Amerika. Dat hebben ze afgeschaft, want ze hebben die hele subsidie hebben ze stopgezet. En toen heeft die man de gevleugeld woorden uitgesproken. Ja, als je ouders geen kinderen kunnen krijgen, ja, dan kun je zelf ook geen kinderen krijgen. Ja, ik moest er ook even over nadenken, hoor. Ik zeg tegen mij, wat zeg je nou? Ja, als de ouders geen kinderen kunnen krijgen, kun je zelf ook geen kinderen krijgen. Dat is iemand van het ministerie van Trump. Ja. Nou, laten we maar voor wat het is. Ik heb de platenbeursagenda wel voor mijn neus staan. Maar die gaat pas in augustus hier pas verder. Dus ergens gaat het, dus of die meneer die erbij houdt voor mij, die is op vakantie. Dus dan houden we het eigenlijk alleen maar een beetje in de buurt van de Veluwe, zeg maar. Want dan gaan we op de 25 juli kijken, dat is volgende week zaterdag. Dan kun je naar Lelystad, dat is natuurlijk het randje van de Veluwe, bij het Veluwemeer. Nou, ik red het net, denk ik. Lelystadse platenbeurs op de Promesse. Hij is van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Van harte welkom bij Robby's Records. Die regelt dat allemaal daar. Zaterdag 25 juli 2026. De Lelystadse platenmarkt. En dat is een centrum. Gratis toegankelijk in de buitenlucht. Dus het een beetje mooi weer is dat reuze gezellig. Niet altijd. De anderen houden even mij te goed. Deze week is een klein agendaatje meer deze keer. Dus dan houden we het maar zo voor wat het is, zeg maar. Muziek van vervlogen tijden, maar dan niet helemaal oud, zeg maar. Want je had ook in de jaren 70 bandjes die weer muziek van de jaren 50 leuk vonden. En dat was onder andere deze. Het groepje Matchbox. En die zongen Bells, Bells, A Little It.

0: ik zei het al, Franse plaatjes zijn natuurlijk ook altijd wel leuk om te horen. Dalida en Jetandré. Het is tijd voor wat anders.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Ik heb het weer met vrijdag voor je. Door de noordelijke westelijke stroming maximum tussen de 20 en 25 graden. Dat staat er bovenop mijn digitale blaadje. Zon en wolken wisselen elkaar af. En vooral woensdag dan vallen wat buien. Als ik kijk naar de zonkansen de komende week, dan neemt dat op de woensdag eigenlijk nog het meeste af. Dan hebben we kans op wat neerslag. De rest van de week eigenlijk nauwelijks. Temperaturen dus tussen de 12 en de 22 graden. Eigenlijk best heel aangenaam. De wind in het noordwesten, windkracht 3. En daar blijft hij eigenlijk heel de week. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En niet in de Romantics. Jij dacht dat we het rustig zouden houden. 1979. Hier is What I Like About You.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

De Guys and Dolls, toen de tijd dat ze nog met z'n zessen waren daarna, met z'n vieren en daarna met z'n tweeën. Maar dit was een van hun grootste hits, There's a Whole Lot of Loving uit 1974. Eens even kijken hoor, we hebben de drone altijd, voor de mensen die dat voor het eerst horen. We hebben ook een drone, maar dat is dan niet zo'n enge drone uit Rusland, zeg maar. Nee, dit zijn gewoon drones die langs onze vakken gaan. En die speuren eigenlijk het hele assortiment hier af. Want het is het Sinatra-moment en dat doen we altijd even door die drone op te starten. We hebben nieuwe batterijtjes erin gedaan na de vakantie, want ja, dat is natuurlijk belangrijk. Dus even, ja, daar gaat hij al. Nou, hij gaat langs de vakken inderdaad en hij gaat helemaal naar beneden toe. Wat is het moment van vandaag? Ja, waar gaan we naartoe? Hij gaat daarna weer helemaal omhoog. En dan weer naar beneden. Hij landt weer en hij stijgt weer. Oh, ik snap het al. Ja, ik zie het. Het heeft te maken met de titel. Het is natuurlijk het Sinatra moment van vandaag. Is Fly Me to the Moon. Nou, dat is in eentje weg natuurlijk. Maar ja, Frank Sinatra, dat mag niet ontbreken natuurlijk. Het Sinatra moment van vandaag. Fly Me to the Moon.

0: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwe Zoom.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Here Comes the Sun, natuurlijk de Beatles.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
0: Ik denk als we zulke oude muziek gaan draaien uit 1969... moeten we ook maar een oud jingeltje draaien. Dit is van Joost de Draaier ooit, zeg maar, van zijn programma. Welkom bij een nieuw uur van 100% vinyl. Op Voorst Veluwezoom en op RTW 794 op woensdag. Dus nogmaals welkom. Als je nu inschakelt, dan heb je een prachtig uur gemist. Want we zijn al even begonnen. Ja, we beginnen tegenwoordig gewoon om 10 uur. Hè? Van 10 tot 12, dames en heren. Elke woensdag en elke maandag. En op zaterdag hebben we nog een herhaling. Ja, van 7 uur 's morgens tot 9 uur 's morgens. Dat is voor de hele vroege vogeltjes op het weekend, ja. De Beatles inderdaad, ik had nog even gekeken. De Beatles, Here Comes the Sun, is geen hit geweest, nee. De Beatles hebben heel veel nummers gemaakt die heel bekend werden. Ook van andere artiesten. Dit nummer ook is natuurlijk bekend geworden van Nina Simone tot aan James Last. En van George Benson tot aan Barbara Dixon. Iedereen heeft dat zo'n beetje gezongen. Maar Here Comes the Sun is van natuurlijk geschreven door George Harrison in 1969. En dat kwam van het album Abbey Road. Ja, dat mag duidelijk zijn. Dat draaiden we het eerste uur ook al het een en ander van. Dat heeft u misschien wel meegekregen, toch? Ook daar stond een nummer op wat ik niet even drie kon vinden. En dat was, wat heb ik nou ook weer gedraaid, ja, ook Octopus Garden. Het zijn geen singles geweest. Daarom, Come Together wel. Ja. De album zelf is ook wel heel bijzonder eigenlijk. Dat heeft in België 200 weken in hitparade gestaan. Totaal, zeg maar. Omdat af en toe kwam hij weer terug, zou ik maar zeggen. En ook in Nederland kwam hij af en toe een paar keer terug. In 2010 heeft hij weer een keer ingestaan. De Abbey Road met nieuw uitgebrachte versie. En die hebben wij hier ook inderdaad. Deze versie die is inderdaad uit 2019. Of 2010? Nee, 2010 natuurlijk, ja. De Beatles inderdaad met de Anniversary Edition. Nieuw mix by Giles Martin en Sam Okel, als ik goed uitspreek. Wat gaan we doen? Ik ben een beetje van slag, omdat ik, wat ik ook al zei bij het eerste uur. En de opstart is een beetje lastig, omdat de knoppen zitten op een andere plek. Ja, de knoppen zitten op dezelfde plek, maar ze doen andere dingen dan dat ik normaal automatisch gewend was. Wat er sowieso altijd goed gaat, zijn de platenspelers, want daar hebben we er maar twee van. En er ook maar twee schuifjes en hetzelfde gebleven. Het album wat naast me ligt is Simple Minds. En Dat staat dan ook weer bekend om de Direct Metal Mastering. Dat was destijds ook wat. En dan klonk het beter. Dat vind ik ook wel een beetje eigenlijk, hoor. Ja, dit is wel een heel mooi album. De album zelf, daar staat één nummer op wat ik persoonlijk aanspreekt. Heeft het een beetje waterfront. Ik ga wat drinken. Ik moet koffie hebben. Koffie, koekjes. Ja. Wij gaan naar het waterfront. Dat is een goede titel. Waterfront. Ja, laten we dat maar eens eventjes doen.

0: Simple Minds. In Nederland deed het helemaal niets. Maar wat een prachtnummer zeg. Wat zonde dat dat niet in hitparade terechtgekomen is. Aan de andere kant van de wereld, in Nieuw-Zeeland, daar werd wel een hit nummer 1, 13 weken genoteerd. En gek genoeg in Zweden, daar stond hij ook nog in hitparade. Ja, op nummer 16. In Nederland, hebben we het een beetje laten liggen, denk ik. Ja, een beetje zonde toch? 1983, Waterfront, natuurlijk van de Simple Minds. Hoorde je hier bij 100% vinyl.
1: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
2: Voorst Veluwe Zoom.

Het zijn wel de mooiere natuurlijk uit 1978. Billy Joel. En was ook geen groot hier in Nederland. Maar ja, hij deed het eigenlijk wel internationaal erg goed. Hij zou wel wat geld voor gekregen. Maar hij is nog wel maar 3 weken genoteerd. Ja, dat is een beetje jammer natuurlijk. Ja, nummer 31. Dat is de hoogste positie geweest van de top 40. Gegroteerd. Wel, iedereen kent het nummer. En Beyoncé heeft het ook gezongen. Een tijdje terug. Maar ook in Duitsland was het heel bekend. Want daar hebben ze het vertaald. Ehrlichkeit. Ja, van die jonge tenoren. In Zweden. Helene Schulholm. Ehrlichke. Dan hebben ze het in Pools volgens mij ook nog. Kel a kzo. Van Zjolt. Hom nomioi. De Lilia Pojak. Ik zal het vast niet over uitspreken, maar ik heb me eraan gewaagd, dus dat moet het maar zijn. De meeste uitvoeringen zijn nog in België gemaakt, volgens mij. Wouter Sauter. En Helena Ehrlichkeit. Ja, dat is natuurlijk Duits, maar de andere is Eerlijkheid. Van Wim Sauter. Ik ben er 2 uur niet meer bij, dames en heren. Ik weet niet wat het is, maar... Ja, het zal wel zijn dat mensen meeluisteren. Dat is, ja. Trouwens, dat valt toch wel ja, best wel raar eigenlijk. Ik sprak van de week een oud collega, zeg maar. En die heb ik de hele tijd niet gesproken. Ik denk zeker 15 jaar niet of zo. En hij zei, oh, maar ik luister wel naar jou af en toe, hoor. Want die woont in het Twello. Hij zei, als ik aan het klussen ben, dan schuur ik de radio aanstaan. En dan hoor ik jouw programma. En mijn zoon zegt dan, hey, burgers in speakers. Ja, dat klopt, ja. Dat was vroeger bij een ander station. Maar tegenwoordig bij Forst Veluwezand. Dan bedienen we natuurlijk ook het gebied Twello. En Voorst natuurlijk ook. Ja, dat mag duidelijk zijn. Eerbeek. Maar ook ja, eigenlijk het gebied eromheen. Waar we nog in Epe en Heerde mogen uitzenden. En er wordt straks veel meer. Want er komt natuurlijk ja, de vorming van de streekomroep. Ik ben een beetje van streek. De streekomroep in wording is gaande, zeg maar. En sluit zich steeds meer omroepen aan. Die dan 1 grote omroep moeten maken. Hoe het er allemaal gaat uitzien, weet nog niemand. Dat is allemaal best wel spannend, zeg maar. Het is allemaal eigenlijk op verzoek van de NLPO. En die is nog gek op dit soort dingen, want die vindt dan ja, dat het dan wat beter wordt. Ik weet het niet. Je krijgt dan natuurlijk wel dat mensen langer in de auto moeten zitten om naar de studio te gaan. Tenminste, als ze de studio die ze nu hebben allemaal opdoeken. Dat kan ik me niet voorstellen. Uit kostenoogpunt snap ik hem wel, maar je moet juist toch de regionale binding houden. Dus een studio in Twello hebt en eentje in Heerde. Dat is toch prima? Ja, dat zou goed kunnen. Eentje in Apeldoorn nog. Nou, dan ben je een beetje verspreid over de regio, toch? Dat kan ook nog Zutphen, kan ook nog, toch? Dat hoort er ook bij. Ja, ja, dat volgens mij wel. Nou, daar hebben we een aardige regio te pakken inderdaad in de toekomst. Houd in de gaten. Het staat allemaal op de website van Forest Veluwezand en op RTV 794. Tot zover dit verhaaltje. Wat heb ik nog meer voor je klaargelegd? Oh, dat is misschien ook wel heel erg aardig. Even kijken, dat zeg ik wel. Oh, ja, dat is waar. Harry Jekkers, die is gestopt met optredens. En die zat natuurlijk vroeger bij het Klein Orkest. Hij is geridderd, hij heeft een lintje gekregen. En hij heeft prachtige nummers gemaakt. Natuurlijk heel bekend is dus Over de Muur. Maar van het album Later is al lang begonnen, draaien we een prachtig nummer. En dat is Alles Over Jou. Nee, Achter Elke Deur, sorry. Achter Elke Deur. Ook een prachtig nummer trouwens. De hele LP is trouwens goed hoor. 1984.

Ik zit er zo naar te luisteren dat ik helemaal vergeet dat het een album is. Dat ik er nog een track van wil draaien eigenlijk. Dus dat gaan we dan toch eventjes semi-live oplossen, zoals dat heet. Had ik dan nog een muziekje daarvoor? Nee, heb ik nog geen eens muziekje, want ik heb helemaal niks klaargelegd. Ik wilde nog een andere track draaien, maar die zit op de andere kant van die LP. Dus moet ik me even omdraaien en dat wordt nog een hele tour. Want het is namelijk het ene laatste nummer, 26.000 dagen. Dat is ook een geweldig nummer. Dus dat ga ik even proberen, omdat terwijl ik erbij doorpraten... En ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Hij staat niet helemaal scherp, maar ik denk dat we een heel eind komen inderdaad. 26.000 dagen. Hier is het Klein Orkest.

Het album is natuurlijk wereldberoemd natuurlijk. Lion Eyes van de Eagles. En dat kwam natuurlijk van het album Hotel California. Wat is er nou bijzonder aan? Nou, dat al deze plaatjes, die zijn helemaal maar een paar weken in hitparade geweest. En Hotel California, dat stond ook maar op nummer 6. Ja, dat is al wel 21 weken in hitparade gestaan. Maar dan steeds weer erop, eraf, eruit. Terwijl dat in de eindejaarslijsten nog steeds heel goed doet. Het album zelf stond natuurlijk wel nummer 1. Maar het grappige is dat Lion Eyes, zeg maar, ja, dat kwam nummer 23, twee weken genoteerd, 1974. Ja, dat is toch eigenlijk te zot, toch? 75 trouwens, echt een nieuw brilletje. Hotel California, dat wou ik nog even laten horen inderdaad, want er zijn een heleboel uitvoeringen van gemaakt. Onder andere eentje van de Gypsy Kings. Dat is natuurlijk zo'n Spaanse gitaargroep, zeg maar. En dan klinkt het zo. De Gypsy Kings met Hotel California. Luister even. Hotel California.

ze hebben wel het best gedaan. Jawel, het is een mooie, leuke Spaanse uitvoering. De Gypsy Kings inderdaad, met Hotel California, de Spanish Mix. Dit is toch eigenlijk heel erg aardig om dat te luisteren eigenlijk. Maar dat gaan we niet doen, want dat is namelijk niet de bedoeling natuurlijk. Nee, wij draaien natuurlijk uitsluitend vinyl. Alleen maar een klein fragmentje om te laten horen. Hoe deden die anderen dat dan? Nou zo. Hier is Peter Tosh. En ja, dat is ook een hit hoor. Johnny Be Good.

0: nummer 10 in de zomer van 1983. Johnny B. Goode en Peter Tosh. Andere hits van hem waren Aan de Tafels, inderdaad, uit 1979. En Buckingham Palace. Het was geen groot hit, maar een heel leuk nummer ook. Stond ook aardig lang in de hitparade. Zijn grootste hit deed hij samen met Mick Jagger. En het heette You've Gotta Walk, Don't Look Back uit 1978. Die kwam nummer 1 terecht. En volgens mij Aan de Tafels was toch ook met Jagger? Ja, daar staat me iets van bij. Weet niet helemaal uit mijn hoofd. Had daarna nog eens een keer een samenwerkingsverband met Junkie XL, featuring Peter Tosh and Friends. En dat was Don't Wake Up the Policeman in 2003. Ja, nou, dat werd helemaal niks. Nummer 81 van de top 100, een paar weekjes genoteerd. Wat grappig is, ik zit ook gelijk even te kijken naar het jinglepakket wat we hier hebben. En je kijkt daar toch anders tegenaan op een gegeven moment als je in een bepaalde levensfase komt. Ik draaide vroeger deze heel veel.
1: Lekker aan het werk met de muziek van
2: Forst Veluwezoom.
0: En lekker aan het werk. En nu doe ik vaak deze.
1: Even lekker tijd voor jezelf.
2: Met Forst Veluwezoom.
0: Dit is wel leuk. Jawel, dat vind ik toch wel heel erg grappig. Toch? Ja, dat is gewoon zo.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Forst Veluwezoom.

0: De disco-koningin van de jaren 70 en 80. 1979, natuurlijk Donna Summer en Bad Girls.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Ik heb het weer op met vrijdag voor je voor de komende week. Het is de noordwestelijke wind. De stroming zorgt ervoor dat het tussen de 20 en de 25 graden wordt. Zon en wolken wisselen elkaar af. En vooral vallen ook wat bijen op woensdag. Dat is vandaag. Nou, dat is jammer. 60%. Nou, dan doen we die 40%. Dan is het veel leuker. De minimumtemperatuur is ongeveer 14 graden en dan 20 graden overdag. Dat is een beetje heel de week zo. S'avonds een graad op 12, 13 en overdag een graad op 20, 22. Wind in het noordwesten heel de week, windkracht 3. En daar blijft hij ook eigenlijk. Ja. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En hier zijn Simon & Garfunkel en een prachtige klassieker, The Boxer.
3: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance

Zo kan alleen maar het originele album klinken. Ja, The Boxer uit 1969. Natuurlijk Simon & Garfunkel. Straks meer daarover. Dit was het originele album. Maar ik heb nog wat andere informatie voor je. Want ik heb zo waar nog wat informatie over de platenbeurs inderdaad. Ja, zou er bijna toch ook een onderdeel zijn waar je zegt, ja, dat is wel een vast onderdeel natuurlijk. Ik had al gezegd bij het vorige uur, zaterdag 25 juli, dan kun je terecht bij de Lelystadse platenbeurs tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags op de Promesse in Lelystad. Toegang gratis. Dat is op de 25e. Dan gaan we nog even naar beneden met dit berichtje. Den Ossen, platenmarkt op 26 juli. Daar kun je ook terecht tussen 11 uur 's morgens en 5 uur. Dat is op het Sint-Barbaraplein in Os, als je daar naartoe wil. Je kan tegenwoordig met de trein ook, hè, voor 49 euro helemaal lang door heel Nederland heen. Dan kun je naar Roermond, als je een stukje verder met de trein wil, dan kun je daar terecht op 29 juli. Dan is daar de platenmarkt, de Roermondse platenmarkt en de Graaf Gerardstraat. Dus ja, wees niet te laat, ga naar de Graaf Gerardstraat. Het is dus 11 uur 's morgens en je kan daar lang shoppen, want het is tot 8 uur 's avonds. Daar zijn nog eens tijden. Dan kun je, als je zegt, nou, ik wil het schip in, dan moet je met de boot. Ik neem je niet in de boot. Dinsdag 4 augustus, platenmarkt op Terschelling. Ja, onder de brandaris. Dat is toch ook wel heel grappig. Dat voor de vakantiegangers een vakantieplatenbeurs. Is dat leuk? Ik denk het wel. Terschelling, mocht je er zijn, dan weet je dat het daar in ieder geval een platenbeurs is. Ja, meer kun je allemaal wel vinden op Let's Groove. Maar die Let's Groove site die doet het niet helemaal meer goed. Dus dan moet ik even kijken wat daar nou mee was. Want daar kreeg ik niet zo heel veel informatie. Nog even terug naar die album van Simon & Garfunkel. Dat is het album Bridge Over the Troubled Water uit 1969. Dat had een fantastische nummer zo. En wij draaiden natuurlijk de Boxer. Wat daar ook bekend van is van Simon & Garfunkel is het nummer I Am A Rock. Maar ik kocht op een platenbeurs in Apeldoorn een paar weken geleden een album van de Hollies, ook in zo'n rabbelbak, zeg maar, voor een paar euro. En er staan bekende nummers op. I'm Alive, Bus Stop, en dat hoorde ik van de week ook trouwens ook weer ergens op de radio bij het programma Brunch. Ja, heel grappig. En ik denk, oh, dat is leuk, de Hollies. En Stop, Stop, Stop is ook heel bekend natuurlijk. Nou, wat staat er nog meer op? Dat vond ik zo bijzonder. Een nummer van Simon & Garfunkel. Ja, I'm a Rock, maar dan deze keer de uitvoering van de Hollies. MUZIEK

Dame Shirley Bassey. Ja, dat blijft toch ook wel prachtig dit hoor natuurlijk. Never, Never, Never, Grande, Grande, Grande. Dat is eigenlijk volgens mij de originele titel. Heb ik dat album hier nou liggen? Want ik had de hoes hier volgens mij ook naast gelegd. Die valt nu nog inderdaad, het laatste moment gaat nog helemaal fout. Grande, Grande, Grande, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. En dat was de originele titel uit 1973, dames en heren. Never, Never, Never. Over liedjes gesproken en covers. We weten dat veel artiesten in Nederland Italiaanse nummers gebruiken en om het Nederlands te vertalen. Dat deed Wim Sonneveld ook, maar die nam een Frans liedje. En dat klonk zo.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Harry Mulder met Infomix. Op Radio 794.
1: Ja, en ook deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld. De broers Luca, Noah en Thomas van den Berg. Ja, ze ontdekten onlangs bij toeval een gaslek bij een tankstation. En zij vertellen straks hun bijzondere verhaal. Daarnaast organiseert Jor de Boer Club Epe Tange uit Epe deze zomer de zomeravondreeks Petang. En zij komen hier naar de studio. Ook besteden we aandacht aan de verkoopactie voor de renovatie van de Moussafarkerk in Vaassen. Wat op 25 juli plaatsvindt. En verder, ze zit hier al in de studio. Ga ik in gesprek met Marieke van Marieke's Bloemenhuis in Vaassen. We blikken terug op haar besluit om vorig jaar een eigen bloemenwinkel te starten. En praten over de ontwikkelingen binnen haar onderneming. Dick van der Veen die sluit vlak voor het zomerreces aan met het laatste politieke nieuws uit de gemeente Heerde. Natuurlijk is er ook aandacht voor het regionale nieuws en de uitgangstips, zoals altijd verzorgd door William Hulshoff. Ja, een tweede uur van Infomix, dat staat volledig in het teken van Jazz en More in Epe. Naast muziek van optreden artiesten zijn er interviews te horen met alle acts. En deze week spreekt programmeur en radiomaker Jan Egbert Kieskamp met artiesten van de eerste editie. Kortom, weer twee uur vol verhalen, nieuws, muziek en interessante gesprekken. Techniek is in de vertrouwde handen van Gerben Oranje en mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook op de woensdagmiddag te horen op Force Veluwe Zoom. Van harte welkom.
2: We zijn er. Voor Bummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst. En Wilp Achterhoek.
3: Ja, luistert naar
4: Voorst Veluwe Zoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met nieuws en tips uit de regio door William Hulshoff.
5: Nieuws uit de regio.
6: Ondernemersvereniging Heerde organiseert de zaterdagmiddagen in juli en augustus muziek op het plein. En dat vindt plaats in het centrum van Heerde. Heerlijk op het terras, lekker genieten van live muziek. Afgelopen zaterdag trapte de zanger Aaron Remmets uit Veessen deze reeks gezellige middagen af. En de alle zaterdagmiddagen zijn vanaf 2:30 tot 5:00 middags. De zonnebloemafdeling en de gemeente Epe, te weten Epe, Vaassen, Emst en Oene, hebben een gezellige middag georganiseerd in de Lorelei te Epe. Vanaf 2:30 kwamen er 55 personen binnenlopen en rollen voor een gezellige middag en met het optreden van Hans Vesterink. En na een kop koffie en thee met wat lekkers begon het feest. Er werd heerlijk gezongen en meegedeind. Heeft u nu iets van, hé, dat vind ik nou eens interessant, daar zou ik graag naartoe willen? Kom dan eerst kijken bij deze activiteiten. En dan kunt u zich aanmelden bij zonnebloem.epe@gmail.com. En daarna nemen ze contact met u op om verdere dingen te bespreken. Doe nog even een kwartje erachteraan. Het zwembad in Heerde, Wapenveld, die zijn de openingstijden van het vrij zwemmen tot en met 2 augustus van maandag tot en met zondag van 10 tot 2:30 's middags. En de maandagen en de dinsdag en de donderdag is vanaf 7:30 tot 8:00. In verband met onderhoud aan het pad is het zwembad van 3 tot en met 30 augustus gesloten. Wilt u meer informatie, kunt u kijken op www.berghuizenbad.com of via info@berghuizenbad.nl.

0: Ja, hier in de studio, ik zei net al, aangeschoven Marieke van Mariekes Bloemenhuis in Vaassen. We gaan terugblikken op haar besluit om vorig jaar een eigen bloemenwinkel te starten en praten over ontwikkelingen binnen haar onderneming. Marieke, van harte welkom in de studio.
1: Ja, hoi allemaal.
0: Ja, je bent er al een keer eerder geweest volgens mij in het verleden.
1: Ja, zeker.
0: Bij Gerard Pauw volgens mij. Hey, je bent op je 24e een eigen bloemenwinkel begonnen. Hoe is het ontstaan, het idee om toch iets daarin te beginnen?
1: Ja, eigenlijk had ik eigenlijk altijd al de droom om een eigen bloemenwinkel te beginnen. Ik was 14 en toen werkte ik eigenlijk...
0: Toen al?
1: Ja, toen was ik al... Ja, toen werkte ik bij een bloemenwinkel in Apeldoorn, maar die zijn gestopt. En toen dacht ik eigenlijk al van, nou, ik wil later wel echt voor mezelf. En toen een inkoper eigenlijk altijd bij Willemsen, waar ik altijd af en toe bloemen haalde voor mijn werkgevers. Die zei altijd al, Marieke, als je een bloemenwinkel begint, dan moet je in Vaassen beginnen. Omdat andere collega-bloemisten zijn natuurlijk iets meer op leeftijd. En dus vandaar heb ik naar hem geluisterd en ben ik in november begonnen, toen het pand vrij kwam.
0: Het voormalige pand van Maarten, daar zit
1: van
0: je
1: dus. Van Bloemskunst Maarten, ja. Ja,
0: die zat ook in Epe, dus daar ben je terecht gekomen.
1: Klopt.
0: Heb je daarvoor natuurlijk, en je zei in Apeldoorn gewerkt, waar stond je laatst?
1: In Brummen altijd gewerkt en in Twello. Bij de bronkamer.
0: Oké, dus overal dus twee ervaringen opgedaan.
1: Ja.
0: Wat is dus mooi met bloemen om te gaan?
1: Ja, dat is gewoon...
0: Je was 14 toen je het al dacht.
1: Ja, precies. Ja, toen ging ik altijd al... mijn oma kwam altijd bij die oud-bloemisten. En toen ging ik al af en toe mee. En toen dacht ik, dit wil ik ook. En op school hadden we het ook in Twello. Daar heb ik op de AOC gezeten. En daar kon je altijd kiezen of tussen koken of dier of bloemschikken. En toen koos ik al bloemschikken. En sindsdien niet meer gestopt.
0: Nee. Dus een thuisfront vroeger was dan blij dat moeder zei... Oh, elk weekend staan er mooie bloemen op tafel.
1: Ja, precies. Ja, mooi, mooi. Als je nu op terugkijkt, dan is het ietsjes minder mooi hoor. Maar het waren heel veel bloemetjes. Ja, zeker.
0: Nou, ben je in fase gestart met je bloemenzaak. Waarom heb je het Mariekes Bloemenhuis genoemd?
1: Ja, dat was een hele moeilijke beslissing. Want je denkt, wat ga je doen? Maar uiteindelijk een oud-collega en een vriendin van mij... die zei, nou Marieke, ik ga je bellen. En dan gaan we even kijken wat het gewoon het mooiste valt. Dus ik opnemen en dan Marieke's Bloemenhuis. Dat ging gewoon het beste. Dus dacht ik, dat wordt het. En ik vond het ook wel persoonlijk dat mijn eigen naam erin zit.
0: Ja, dat is inderdaad zo.
1: Ja.
0: Maar net over je oma met bloemen. Wat is eigenlijk je eigen favoriete bloem en waarom?
1: Is eigenlijk de Delphinium, de Ridderspoor. Die zit ook in mijn logo.
0: Ik zit er.
1: Ja. Okay. Ja, en die zit ook in mijn logo. En de Pimpernel, die is op dit moment is die er. Dat is ook echt een beetje zo'n zomerbloem. Eigenlijk zijn het beide zomerbloemen. Maar eigenlijk zijn alle bloemen mooi, maar dat zijn wel mijn favorietjes. Ja.
0: Alle bloemen zijn mooi, maar kun je ook alle bloemen bestellen, bij wijze van spreken?
1: Ja, het is wel heel seizoensafhankelijk hoor. De ene keer, zoals nu heb je dahlia's, maar die heb je natuurlijk niet in de winter heb je dat natuurlijk niet. Dus het verschilt wel heel erg. Ja. Het is echt per seizoen.
0: Ja, maar mijn moeder hield van freesia's bij wijze van spreken.
1: Ja, bijvoorbeeld, dat kan je wel bestellen.
0: Oh, dat kan wel het hele jaar door.
1: Ja, meestal wel inderdaad. Maar dat moet je wel van tevoren even vragen bij de groothandel. Of ze dat dan ook voor je meenemen. Want hebben zij natuurlijk ook niet altijd in het assortiment.
0: Nee, dat snap ik dus. Daar dacht ik even net aan. Dus. En je bent geopend. Waar maak je je uniek ten opzichte van andere bloemisten? Ja, je bent jong.
1: Ja, precies. Ik ben jong inderdaad. En we proberen wel echt creatieve dingen, arrangementen klaar te zetten. En ik heb eigenlijk een hele kleurrijke winkel. Dat valt iedereen eigenlijk meteen op. Als ze binnenkomen, dan zeggen ze allemaal van...
0: Ik moet komen kijken.
1: Ja, precies. Ja. Een hele
0: kleurrijke winkel.
1: Kleurrijke winkel, ja.
0: Komt het door de bloemen? Of?
1: Nee, eigenlijk ook door de kleuren die ik heb gebruikt. Op de muren en de kasten hebben een kleur. En ik probeer ook buiten zo kleurrijk mogelijk te hebben. Dat mensen echt denken van, oh, daar moet ik naar binnen. Dus eigenlijk een beetje gekke knalkleurtjes en van alles wat. Ja.
0: Je noemt bloemenhuis. Zijn het bloemen, maar heb je ook planten?
1: Ja, heb ik ook. Ik heb buitenplanten en binnenplanten.
0: Oké, dus beide. Dus je kunt de hele winter planten bij je halen.
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Hey, wat zijn je leukste reacties die je tot nu toe gehad hebt van klanten? Want je bent geopend nu anderhalf jaar?
1: Nee, sinds november inderdaad. Ja, klopt. Nee, eigenlijk, de mensen zijn gewoon zo enthousiast dat er eigenlijk weer een bloemwinkel in het dorp zit. Ook oudere mensen die bijvoorbeeld bij de spulbrink zitten. Die zeggen ook, we kunnen gewoon weer lekker er naartoe lopen. En mensen vinden het leuk en even een praatje maken. En ja, eigenlijk zijn heel veel mensen enthousiast. Ja.
0: Onderscheid je dan ook ten opzichte van, ik noem het toch maar, de supermarkt zullen ook bloemen verkopen?
1: Ja, klopt. Ja. En dat probeer ik te onderscheiden met kwaliteit. Wij hebben natuurlijk wel echt proberen de beste kwaliteit te hebben. Als je dan af en toe ziet bij de supermarkt, denk je, ja...
0: Kijk je ook als je ergens bent?
1: Ja, zeker. Ja,
0: in een ander dorp of vakantie? Want Ja, recentelijk heb je vakantie gehad. Dan kijk je dan wel eens even van...
1: Nee, dan ga ik ook altijd de bloemenwinkels ook in, hoor. Ja? Zeker, ja. Ja. Ook, ik was laatst in Zweden. En dat is natuurlijk ook heel anders qua, qua bloemenwinkel wat ze daar hebben. Dan hebben ze natuurlijk veel minder bloemen dan hier.
0: Okay.
1: Het is natuurlijk wel echt een bloemenland. Maar het is altijd leuk om even naar binnen te kijken, zeker. Ja.
0: En zeg je dan ook dat je zelf een bloemenzaak hebt?
1: Of nee, meestal ga ik gewoon even lekker kijken. Of dan kijken wat voor merken ze ook allemaal hebben. Hebben ze ook Nederlandse merken bijvoorbeeld. Dus dat vind ik interessant. Maar meestal ga ik er niet helemaal in gesprek of iets met de mensen. Nee, nee.
0: Wanneer ben je geopend?
1: 8 november.
0: Ja, nee, vanaf wanneer? Oh, vanaf welke dagen?
1: Ik ben vanaf nu ben ik ook de maandag geopend. Hey. Volgende week maandag is de eerste dag dat ik ook de maandag open ben. Van 9 tot 5.
0: Waarom de maandag?
1: Omdat mijn collega bloemist, de Lely, die stoppen vrijdag. En zij zijn de enige bloemist in de gemeente Epe die open zijn.
0: Op maandag?
1: Op maandag, ja. Dus vandaar dat ik ook op de maandag open ga. En dan zorg ik ervoor dat ik verse bloemen heb en dat de boeketten klaarstaan, zeker.
0: Oh, dan kunnen mensen bij spreken die iemand jarig op het werk al een bloemetje halen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dat, kijk, op maandag is nooit secretaressendag. Maar
1: nee, klopt. Van... Nee. Als je een cadeautje of iets nodig hebt, dan kun je ook op maandag bij mij terecht. Ja.
0: Okay. En je bent tot en met zaterdag open? Dus
1: tot en met zaterdag geopend.
0: Heb je koopavond of niet meer?
1: Nee, koopavond heb ik niet. Nee,
0: dus
1: nee.
0: Van 9 tot 5?
1: Van 9 tot 5, ja.
0: En op zaterdag ook?
1: Op zaterdag van 9 tot 4.
0: 9 tot 4.
1: Een uurtje eerder, ja.
0: Kunnen mensen bij jou terecht dus. Maak je ook bijvoorbeeld grafwerken, grafstukken? Of bruiloften, zeg maar even?
1: Ja, zeker. Ja, rouwwerk en trouwwerk maak ik beide inderdaad. Ja, okay. Dat vind ik ook heel mooi om te doen. Zeker, ja.
0: Bij rouwwerk ga je dan een gesprek aan met de uitvaartondernemer? Of hoe doe je dat dan?
1: Nee, meestal zijn echt mensen of familieleden van wie degene is overleden.
0: Okay.
1: Die komen bij in de winkel. En ik heb een aparte tafel in de winkel. Daar kunnen de mensen even gaan zitten, in de boeken kijken. Bied ik ze meestal wat te drinken aan. Kunnen ze even rustig kijken. En dan kom ik later bij ze, als ze eruit zijn, om dan te helpen en te adviseren welke bloemstukken ze uitkiezen.
0: Oké, en dat ga je dan zelf maken?
1: Ja, ja, zeker. Meestal is het wie het afspreekt, die maakt het ook. Dus als mijn collega bijvoorbeeld het afspreekt, dan maakt zij het ook. Dan heb je ook het meeste gevoel bij het stuk, omdat je ook echt weet wie het zijn, wie het besteld heeft en wat het verhaal ook erachter is. Dus dat is wel altijd heel mooi.
0: Je noemt je collega, je bent een eenmanszaak, maar je hebt toch mensen in dienst.
1: Ja, zeker, ja. Ja.
0: En jij hebt vakantie dus.
1: Ja, klopt. Ik had een weekje vakantie. Dat is heel fijn. Els en Aline die werken bij mij. Zeker, ja.
0: Oké, okay, samen zijn jullie de drie musketiers van Marieke's Bloemenhuis.
1: Ja, zeker.
0: Als
1: ja.
0: Het zo mag zeggen.
1: Ja, ja, klopt.
0: Heb je een website waar mensen informatie kunnen vinden op je bedrijf? Of Facebook? Of
1: ja, eigenlijk Insta. Social media. Overal TikTok, Instagram, Facebook. Daar ben ik ook op te vinden. En ik heb een eigen website. En daar kun je ook heb ik ook een webshop. Die is gekoppeld aan mijn bloemisten. En daarbij kun je dan ook bloemen bestellen bij mij.
0: Oké, en die website heet www.mariekesbloemenhuis?
1: Ja, www.mariekesbloemenhuis.nl.
0: Oké. Hey, ik wil jou heel veel succes wensen met je onderneming. Leuk dat je hier was. En heel veel succes met de start op maandag.
1: Ja, dankjewel. En leuk dat ik er mocht zijn.
0: Graag gedaan.
1: Oké.

0: la pétanque, c'est un sport d'amour. La pétanque, c'est un sport d'amour.
1: Toepasselijke muziek uitgekozen, denk ik, hè? Of niet, Benny? Benny en Rob zitten hier in de studio.
2: Namens Petang.
3: Goedenavond.
1: En toen dacht ik, nou, ik moet een plaat uitzoeken. En deze was, ging daarover. Dus, en jullie gaan bezig met zomerse mixwedstrijden bij de club. Allereerst, hoe ben jij verslaafd geraakt aan deze hobby, passie? Ik heb het Rob wel eens gevraagd, maar nu ga ik aan jou.
3: Nou ja, ik zag een oproepje staan 2 jaar geleden in de krant. Dat je kon komen spelen. Ik ben erheen gegaan en het was eigenlijk best een hele leuke club waar je leuk ontvangen werd. En ja, weet je, je zou een periode mocht je daar proefdraaien. Maar ik vond de mensen die daar waren en de ontvankelijkheid van de mensen vond ik heel erg leuk. Dat ik eigenlijk gewoon lid gebleven ben en dat nu gewoon nog steeds doet.
1: Okay.
3: Met passie.
1: Ja, dat straalt je ook, hè? Niet dat je daarover vertelt al.
3: Ja, nee, dus, maar ik vind het ook heel leuk om te doen. Ja. Sowieso.
1: Ik kreeg natuurlijk nou weer de vraag van mensen die zeggen van, dan moeten jullie maar even elkaar helpen. Mensen zeggen, het is toch hetzelfde als Jeu de Boel, Petang?
4: Dat klopt. Ja. Alleen Jeu de Boel heeft in Frankrijk heel veel soorten. Balspel, zeg maar, is heel ruim. En hetgene wat wij doen, is Petang is een onderdeel van Jeu de Boel. Alleen in Nederland wordt in volksmond gewoon Jeu de Boel en Petang is hetzelfde hier zo. Behalve in Frankrijk niet.
1: Oké, dan zijn de spelregels ook anders.
4: Nee, spelregels is een ander soort spel. Ze hebben dus verschillende spellen met dezelfde materialen. Dat wordt op een andere manier uitgevoerd. En samen noemen ze dat Jeu de Boel.
1: Oké.
4: Dus Jeu de Boel is een verzamelnaam van verschillende spellen met die boels.
1: Ja. Goed dat even verklaard, want ik kreeg die vraag al. Je hebt ze in de uitzending, maar het is...
4: Maar in Nederland is gewoon Jeu de Boel, dat is gewoon het...
1: Maar petang,
3: staat luxe.
1: Klinkt toch. En jullie gaan zomers een mixwedstrijden organiseren. Waarom?
4: Nou, vorig jaar, heel vroeger deden ze dat iedere donderdag. En op een bepaald moment is dat verzaakt en werd niet meer gedaan. En vorig jaar hebben wij 4 weken achter elkaar gedaan. En eigenlijk was het zo'n succes en zo leuk dat we gezegd hebben, dit jaar gaan we het 8 weken doen.
1: Een zomeravondreeks dus. 8 weken lang, elke donderdag dus.
4: Elke donderdag.
1: Dan zit je ergens in september waar je uitkomt, denk ik.
4: Ja, 10 september.
3: Ja.
1: En wat is jullie rol die avonden?
3: Zorgen dat de wedstrijd goed geregeld wordt.
1: Oké, je hoeft niet te jureren of
3: wat? Nee, ja, soms. Maar dan dat wijst voor zich. Maar je schrijft de mensen in en je zorgt dat de standen goed bijgehouden worden. En dat er op tijd gespeeld wordt. Want je speelt op tijd.
1: Oké. Het is niet zo... Vertel, verklaar.
3: Nee, ja, normaal speel je tot het 13e punt.
1: Ja.
3: Maar omdat je, als je tot het 13e punt kan spelen, kan een partij soms wel eens 2 uur duren. En dat is voor de donderdagavond is dat best lang om 3 partijen te kunnen spelen. Dus dan hebben we gezegd, we spelen 45 minuten. En dan hebben ze nog een pauze van een kwartiertje. En dan doen we weer 45 minuten. Ja, dan kom je aardig uit dan.
1: Vooral als het donker wordt. Ik weet niet of jullie licht hebben.
3: Nee, we hebben licht genoeg. We hebben een goede... in de avond kan je heel goed spelen in de verlichting. Ja, zeker.
1: Oké. Ja. Nou, als mensen nu luisteren, die zeggen van, dat lijkt me wel wat. Moet je dan lid zijn al van jullie vereniging, Steven?
4: Nee, helemaal niet. Je hoeft echt geen lid te zijn, want we hebben ook zelfs flyers op de campings hangen in de winkels. Iedereen is gewoon welkom. En of je nou het nooit gedaan hebt, of je doet een beetje. Je wordt toch gemixt en vaak wel aan iemand die redelijk een spel kent. De ballen zijn bij ons gewoon te leen.
1: Wat zeggen, moet je zelfs een netje ergens...
4: Je hoeft niks mee te nemen. Alles is bij ons eventueel verkrijgbaar in Bruikleen.
1: Nou weet ik dat er ook prijzen zijn te verdienen. Onder andere een leverworst, vertel.
4: Ja. De leverworst. Ja, de leverworst bij ons. Vroeger ging de leverworst. Dus gewoon de Evertank leverworst, zeg maar. Gewoon van de Aldi. Die ging meteen al na de wedstrijd in stukken die werd opgegeten. En iedere keer als ze prijs hadden, werd ze die leverworst er niet. Dus nu hebben we gezegd, van de troostprijs is iedere week een Evertank leverworst.
1: Nou, leuk toch, bedacht dus.
4: Ja.
1: Dat is de troostprijs. Wat is de hoofdprijs dan?
4: Nou, dat is wisselend. We spelen dit keer iedere keer een land als thema. En er worden drie prijsjes naar het land gaan we kijken. Van Frankrijk fles wijn, kaasje, noem maar op. Duitsland andere wijn of België biertjes. Dus we gaan iedere week een land uitkiezen waar we de prijzen op hanteren.
1: Wat zijn de kosten per persoon om per avond deel te nemen?
4: Hij is heel duur. €2.
1: Oh, dan heb je een hele avond.
3: Dan heb je een hele avond gezelligheid voor.
4: En dan krijg je ook nog een hapje tussendoor.
1: Dat is toch wat? Een pakje worst, denk ik.
4: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de catering doet. Het kan een frituur zijn, het kan een stukje kaas zijn, het kan van alles zijn.
1: En hoe staat het met de vereniging ervoor? Kunnen we nu leden gebruiken.
4: Ja, want
3: waarom doen we dit ook?
4: Wij verouderen.
1: Zo oud ben je nog niet, dus...
4: Nee, ik ben de jongste van de club, zo weet je. Nee, zit er een paar... Ja, hij is jongerder.
3: Ik ben de jongste, nou niet de jongste, nee, niet, maar een van de jongeren.
4: Maar we kunnen echt nieuwe leden gebruiken. En vooral in de leeftijd tussen, zeg maar, 50 tot en met 70, daartussen.
1: Oké, okay. Nu zie ik in de krant, in de Schaapskool, een mooie foto staan. Dan zie ik vrouwen. Zijn er ook vrouwen die sport beoefenen?
4: Ja, heel veel.
1: Heel veel, zegt hij, heel direct, stellig. Ja,
4: ja, ja, ja.
1: Want ik zie daar een vrouw die heeft zo'n bal, ja, mensen zien niet, achterstevoren vast of zo. Is dat de worp?
3: Ja, dat is de worp, ja. Okay. Je maakt een swing vanuit je rug in je arm en dan strek je hem naar voren. En dan, ja, als die mazzel hebt, dan komt hij de plek waar je hem wil hebben. En als niet mazzel hebt, ja, dan komt hij ergens anders neer.
1: Ja, dan moet ik dan toch een keer een locatieuitzending met bij jullie maken.
3: Bij deze ben je donderdag uitgenodigd. Ja.
1: Op een donderdagavond. Ja, dan hebben we natuurlijk niet geen live infomix, maar kijken of wat...
4: Dus deze week niet uitkomt, dus van volgende donderdag. Neem je vrouw mee.
1: Het zijn wel leuke dingen, dus dat sowieso. Maar we hebben de tijd tot 10 september om langs te komen. Dus,
4: absoluut. Ja, maar als je 5 keer meedoet, kun je nog meedingen aan de prijzen voor de laatste avond. Er komen extra prijzen bij.
1: Hey, die spelenavond, 3 kwartier, hoe laat moeten mensen starten?
3: Nou, ze moeten zich tussen 6:30 en 6:50 moeten ze zich melden om in te schrijven. En we starten in principe om 7:00.
1: In principe dus?
3: Ja, maar ja, dat kan dat het iets later wordt. Omdat er toch wat mensen zijn die te laat zijn met inschrijven. Ja, en je wil ze ook de kans geven dat ze nog meespelen. Maar in principe starten we om 7:00.
1: Nu is de afgelopen weken extreem warm geweest. Hoe doen jullie dat dan?
3: Heel weinig, want bij ons is het een heel mooi terrein met alleen maar bomen. Dus we hebben heel veel schaduw.
1: Oké, dan de andere kant, het regent.
3: Ja, het regent 2 keer.
1: Ja.
3: Maar bij ons viel het eigenlijk wel mee. We hebben een hele warme periode. Is het nog steeds goed te vertoeven.
1: Dan kun je nog s'avonds die sport goed beoefenen.
3: Ja, overdag ook nog.
1: Oké, okay, ja, je doet nooit om 12 uur 's middags natuurlijk die sport. Maar
3: nee, nou dat kan. Ja, jawel hoor.
1: Ja, met een wijntje erbij misschien. Dus.
4: Nee,
3: dat niet. Nee.
4: Bij de Zure Boel mag vast na 1:00 gedronken worden.
1: Oké, okay. Nou ja, maar die s'avonds kunnen ze wel een wijntje gebruiken.
4: S'avonds
1: wel.
4: S'avonds wel. Als er toernooien zijn in den landen, de afspraak is voor 1:00 geen alcohol.
1: Nergens middags dus. Ja.
4: Ja. Ja. Anders zitten ze om 10:00 lang weer.
1: Ja, dat is wel heel vroeg. Dus dat is een mooie afspraak dus. Hey, ik zie op sociale media, volg ik jou. Je gaat ook wel eens bij andere clubs kijken. Organiseren dit ook zomer mixwedstrijden?
4: Nee, want volgens mij is aardig stil hier in de omgeving op het moment dat wij dit doen.
1: Ja.
4: En daarom zijn we hier ook ingestapt.
1: Nou, zou mooi zijn dat het succes is. Moeten mensen zich nu al opgeven?
3: Nee hoor, als ze gewoon op een van de donderdagavonden langskomen, dan kunnen ze zich gewoon op dat moment ook inschrijven. Nee.
1: En als mensen meer informatie willen hebben, hebben jullie een website?
4: Ja, www.epetank.nl.
1: Of telefonisch kan natuurlijk ook.
4: Ja, staat
1: in mag ik een nummer noemen?
4: Ja hoor.
1: Dat is 06-579-400-390. Dat herhaal ik voor u. 06-579-400-390. En u mag nu bellen. Hey, heren, ik wil jullie bedanken voor de komst in de studio.
4: Nou, ja, jij bedankt voor de kans.
3: Dankjewel.
1: Graag gedaan en heel veel succes. En ik kom zeker nog een keer kijken.
4: Moet je doen.
3: Je bent van harte welkom.
1: Oké, okay, dankjewel.
3: Top.
5: Dit is Infomix met muziek en informatie.

0: En inmiddels hangen de volgende gasten aan de telefoon. Want van Epe Petang gaan we naar iets wat bijzonders. Naar de broers Luca, Noah en Thomas. Want zij ontdekten bij toeval een gaslek bij een station. En dankzij hun optreden konden er snel worden ingegrepen. En ze vertellen bij ons hun bijzondere verhaal. Staan toevallig ook in de stentor, las ik. Maar als u geen stentor heeft, luister even mee naar dit verhaal. Heren, van harte welkom.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, jullie vullen elkaar maar aan. Jullie waren op de fiets en je ontdekte wat. Waar gingen jullie op de fiets heen?
1: Nou, wij waren voor het oefenen voor onze familietraditie op de fiets naar Ameland vanaf Heerde.
0: Dat is een familietraditie?
1: Ja.
0: Oké.
1: En wij waren gewoon een klein rondje aan het maken en wij hadden dorst. Dus we wouden naar een tankstation toe. Die dachten dat we man te zijn, maar daar was op dat moment niemand vanwege vakantie. En toen wij terug wouden naar de fiets, liepen naar de fiets, toen hoorden wij, roken wij en zagen wij gas. Dus toen hebben we eerst het 0900 nummer gebeld van de politie. Die hebben ons doorgebonden met de brandweer. En toen hebben we daar lopen wachten tot de brandweer er was.
0: Dat is bijzonder. Gelukkig dat jullie langskwamen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, jullie hebben dat zo'n gaslek bij zo'n benzinestation, zeg maar even. Kan gevaarlijk zijn, toch?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: En toen jullie dat gedaan hadden, hebben jullie uiteraard gewacht, neem ik aan, op de brandweer? Of hoe moet ik het zien?
1: Ja, dat hebben we zeker gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Toen was het eerst per ongeluk, hadden ze de verkeerde straat hadden ze ingetypt. Dus we werden teruggebeld van waar staan jullie dan? En uiteindelijk zijn ze tijd nog terechtgekomen.
0: En dan gaan ze aan de gang, of hoe moet ik het zien? Wat gaat de brandweer dan doen op dat moment?
1: Ja, ze gingen eerst even kijken en overleggen met elkaar. Ze dachten eerst dat het bovendruk of zo was. Dus dat ze maar dat opslagpunt onder de grond vol zat. Alleen toen op een gegeven moment begon het wel heel vaak en ook vanuit alle andere kanten te spuiten. En toen hadden ze wel het idee dat het toch geen bovendruk was, maar wel een gaslek.
0: Wel bijzonder. Andere mensen hebben zo waarschijnlijk niet gestopt zijn. Jullie hadden zoiets van toch maar even bellen.
1: Ja.
0: Dus complimenten voor jullie.
1: Hebben jullie
0: de fiets nog toch nog af kunnen maken? Of ben je weer, als de wielen weer gaan, terug naar Heerde gefietst?
1: Nou ja, er kwam wat slecht weer aan, dus zijn we terug op de fiets naar Heerde gestapt.
0: Oké.
1: Okay. Uiteindelijk een soort van droog overgekomen, maar...
0: Dat is geluk. En ongetwijfeld complimenten gehad van de brandweer. Want ik vind het...
1: Ja, dankjewel.
0: Petje af voor je met z'n drieën op de fiets. Toch heel even naar je traditie toe. Je op de fiets naar Ameland. Hoe is dat idee ooit ontstaan?
2: Nou, dat waren mijn opa. Nou, volgens mij was dat nog de vader van mijn opa. Die ging dat dus toen met mijn opa. En zo is het een beetje tot stand gekomen.
0: Oké, okay, en die ging dus naar Ameland. En jullie doen het al jaren op de fiets naar Ameland? Of was het de eerste keer met z'n drieën?
1: Met z'n drieën. Alleen met z'n drieën is nu de eerste keer. Alleen we hebben wel vaker met ons opa en onze vader gefietst.
0: Oké. Okay. Dus jullie, en wanneer gaan jullie starten? Het weekend?
1: Vrijdag starten wij om rond 3:30, 4:00 op de fiets. En hopen wij rond 2:30 op het eiland te zijn.
0: Oké, okay, dus je gaat s'nachts begin je te fietsen?
1: Ja, s'nachts, ochtends, ja, sowieso.
0: Ja, vroeg in de ochtend dus.
1: Ja.
0: Oh, bijzonder, hé. Dus, en hebben jullie elektrische fietsen of gewoon normale huistuin? Nee.
1: Gewoon normale stadfiets eigenlijk.
0: Oké. Okay. En waar ga je dan over naar Ameland? Ameland ben ik nooit geweest. Waar ga je?
1: In Holwerd. En dan aan de overkant kom je in Nest terecht.
0: Oké. Okay. Hoe lang ben je onderweg met de boot?
1: Ja, 3 kwartier, een uurtje.
0: Valt mee. En dan vakantie houden dus.
1: Ja, als het goed is wel, ja.
0: Geen gesis daar krijgen op een eiland. Jullie als jullie weer iets doen, jongens, zullen jullie ongetwijfeld dezelfde actie ondernemen. Dat verdient inderdaad mijn complimenten, Luca, Noah en Thomas.
1: En, Dankjewel.
0: En ik ga jullie een hele goede vakantie wensen.
1: Ik wil.
0: Oké. Okay. Hoi.
1: Hoi.

0: Dick van der Veen die sprak tijdens het persmoment van de gemeente Heerlen met burgemeester Olaf Prinsen en wethouder Klaas Haring. Aan de burgemeester de vraag of Heerlen de jeugd wat meer in de politiek wil betrekken.
1: Heerlen gaat niet langs de jeugd heen, dus ook niet langs een jeugdraad. En daarover is vast iets te vertellen.
2: Nou, we gaan juist wel met de jeugd in gesprek. We hebben het geprobeerd de afgelopen jaren om te kijken of een jeugdraad opgezet kon worden. Nou, daar zie je dat er een aantal jeugdigen heel erg enthousiast zijn, maar dat het wat lastig was om meer mensen daarbij aangehaakt te krijgen. En we gaan nu juist gebruik maken van al die jeugdigen die in Heerlen al actief zijn door in de leerlingenraad te zitten.
1: Dat bedoel ik eigenlijk ook, een jeugdraad die er zou kunnen moeten komen misschien.
2: Ja, wat ons betreft is dit de vorm die we kiezen voor de jeugdraad. Dus we hebben een leerlingenraad bij de Noordgouw, onze middelbare school. Maar ook eigenlijk alle basisscholen hebben een leerlingenraad. En dat zijn hele enthousiaste leerlingen die zich inzetten voor school. Waarbij we gelukkig het enthousiasme ook bij die scholen proeven. En bij de leerlingen die we tot nu toe hebben gesproken. Dat het aangehaakt zijn bij in een soort jeugdraad van deze leerlingen. Dat het nog weer extra cachet geeft eigenlijk aan het lid zijn van de leerlingenraad.
1: Dat is een vrij omvangrijk proces.
2: Ja, het leuke is dat we het allereerst gaan doen met de leerlingen van de Noordgouw. We hebben met hen al gesproken en we hebben hen gevraagd of zij het zien zitten om met ons een soort, noem het conferentie of oploopje, te organiseren voor al die leerlingen die op basisscholen zitten in de leerlingenraad. Want als je die bij elkaar optelt, dan kom je wel aan de 100 tot 150 kinderen. Als je daar dus iets voor wil organiseren, ben je wel even bezig. Maar goed, daar gaan dus de middelbare scholieren ons bij helpen.
1: Is er ook een gedachte aan de vorming, de oproep van een jeugdburgemeester?

0: Dat is voor de iets langere termijn. Ook omdat je het dan nogmaals echt wel goed moet doen. En niet alleen maar voor de vorm iets moet doen. Het gaat er echt om dat jeugd inspraak heeft. En mee kan denken over de toekomst van de gemeente Heerde. En wat er op dit moment nodig is voor hen.
1: Dat horen we in de toekomst ongetwijfeld.
0: Jazeker, ik hou jullie op de hoogte.
1: Dan ga ik naar de andere kant, wethouder. We hebben het onder meer vanmorgen ook gehad over een gevoelig onderwerp als een kerncentrale. Nou, als je dat zo zegt, dan is het wat groot neergezet. Maar een kleinere vorm ervan, die speelt op dit moment in de gedachten van de Nederlandse overheid. Nee, sterker nog, Europees. Maar als we dichter bij huis zoeken, dan heeft Overijssel daarin al een voorwerk gedaan en komt met 4 locaties. Maar 2 ervan, die liggen eigenlijk, je zou bijna zeggen, op Gelders gebied, maar dat is natuurlijk niet zo, maar wel aan de Gelderse kant. Is Heerde daar gelukkig mee?
2: Het gaat er niet om op dit moment of we er gelukkig mee zijn of niet gelukkig mee zijn. We zien allemaal in dat hoe langer hoe meer geëlektrificeerd wordt. Dus dat we meer elektrisch moeten produceren. Dat doen we op verschillende manieren. En de Nederlandse overheid heeft ook gezegd, neem daarin, en de provincies volgen dat, neem daarin ook mee de SMR's, dat zijn modulaire kerncentrales, wat kleinere kerncentrales. De provincie Overijssel heeft die opdracht ook uitgevoerd, net zoals de provincie Gelderland. En de provincie Overijssel heeft een theoretisch onderzoek gedaan, waar naar gekeken is waar zouden deze kleine modulaire kerncentrales kunnen staan. En die komen met 4 theoretische gebieden. 2 aan de kant van de andere kant van de IJssel, zeg maar, aan de verkeerde kant van de IJssel. En 2 aan onze kant van de IJssel, namelijk bij Marle en bij Welsum. Nou, we hebben als college en raad hebben nog niet gesproken of we dat een goede ontwikkeling vinden of geen goede ontwikkeling. We hebben wel gezegd tegen de provincie Overijssel, en er gaat ook een brief naartoe naar de provincie Overijssel samen met een aantal buurgemeenten, om aan te geven van, hé, we zitten samen in de regio Zwolle. En als we samen in de regio Zwolle zitten, ook de provincie Overijssel,
1: willen we ook op de hoogte gesteld worden?
2: Dan willen we op de hoogte gesteld worden van onderzoeken die plaatsvinden. Wij waren hier niet van op de hoogte, dus het kwam een beetje als een verrassing. En dat hebben we ook aangegeven naar de provincie toe, van eenmaal zo'n verrassing, daar zijn we niet gelukkig mee, maar er moet geen tweede verrassing komen. Wij willen in het proces heel graag meegenomen worden als hier verder op wordt voortgeborduurd.
1: Een gevoelig onderwerp, Marle met name, ligt tegen Heerde aan.
2: Dat klopt, Marle ligt tegen Heerde aan. Dus een eventuele bouw van wat er gebeurt in de Marle heeft ook direct gevolgen voor Heerde. Maar dat is niet alleen met een kleine kerncentrale, maar dat is natuurlijk ook bij windmolens of andere activiteiten die er plaatsvinden. En dan is het gebruikelijk dat je dat in goed overleg met elkaar doet.
1: Gaat de gemeenteraad daar ook nog wat over zeggen, of is dat nog te vroeg?
2: De gemeenteraad heeft hier al vragen over gesteld tijdens de algemene beschouwingen. En toen hebben we ook aangegeven, wij zijn niet gelukkig met het proces. Daarover gaat een brief geschreven worden richting de provincie Overijssel. En deze week gaat die brief uit.

0: Ja, toepasselijke muziek hebben we uitgekozen bij het volgende onderwerp. We gaan aandacht besteden aan een verkoopactie voor de renovatie van de Moesjeverkerk in Vaassen op 25 juli. En Zefnat Nooy is hier aangeschoven om u daar uit te nodigen. Allereerst van harte welkom in de studio.
1: Dankjewel, ja.
0: Wat horen we? Ik ben even heel nieuwsgierig. Ik vind het altijd zo'n mooie muziek en ik wou eens een nieuwe Masada draaien.
1: Ja, nee. Kijk, het is een heel oud traditioneel eigenlijk. En Arumbai wordt daar bezongen in dit lied. Arumbai is eigenlijk een prauw, een schip, zeg maar. En Kole Kole is de manier waarop je eigenlijk voortbeweegt op zee. Dus eigenlijk geen motoren. Dus eigenlijk gewoon back to the roots. Helemaal gewoon motorloos voortbewegen, kabbelend op zee. En wat ze eigenlijk ook bezingen in het lied is dat we heel ver weg van Ambon zijn. En dat je hart, dat blijft gewoon tussen de regels gewoon. Ook voor onze generatie blijft het gewoon
0: toch roepen. Blijven,
1: dus, ja, het zal altijd zo blijven. Dus blijft altijd roepen.
0: Ja. Wat ook roepen blijft, of er is momenteel, jullie hebben geld nodig voor de renovatie van de Moesjeverkerk. Want dat gebouw staat er al sinds de jaren 70?
1: Hoe moet ik het zien? Eind jaren 70 zo'n beetje is het gebouw neergezet. En dan maken op dit ogenblik, of eigenlijk al vanaf het begin maken, de twee kerkgenootschappen maken gebruik van de Moesjeverkerk. En dat is de Molukse Evangelische Kerk, de GIEM. En de Molukse Protestantse Kerk, dat is de NGIP in B, maart 53. Dat zijn twee gemeenschappen waarbij de meeste kerkgangers ook woonachtig zijn in Vaassen, gemeente Epe of in Apeldoorn.
0: Oké. Okay. Ja. Hebben die bij de kerk ook eigen voorganger dan? Of zo?
1: Ze hebben beide eigen voorgangers, klopt. En het wisselt nogal. De ene die werkt met regionaal gezien, dus met meerdere voorgangers. En de andere kerk heeft gewoon een vaste voorganger. Dat verschilt. Dat is...
0: Heeft het ook een naam? Hij zegt Moesjeverkerk. Waar staat het voor?
1: Moesjever is eigenlijk een reizende. Een gelovige die op reis is zoekende naar het geloof, zeg maar, naar het ware geloof.
0: Okay.
1: Dat betekent echt Moesjeverkerk.
0: En dan, die kerk zat er eind in de jaren 70 al. En die heeft een onderhoud nodig, denk ik. Ja. Is in al die jaren dan geen onderhoud gepleegd?
1: Nee, het moeilijke in deze situatie is dat de kerkeigendom is van de kerkvoogdijraad Molukse Kerken. En wij zijn gebruikers van de kerk. Dus de middelen die nodig zijn voor eventueel groot onderhoud of reparaties, in dit geval zeg maar renovatie, moet van de kerkvoogdijraad komen. Alleen de kerkvoogdijraad heeft helaas geen middelen om dit te bekostigen.
0: Nee, ik zie je foto's die je me stuurt en denk, dat kost geen 1 euro bij wijze van spreken.
1: Nee,
0: kijk,
1: klopt.
0: Je kunt wel een collecte houden, maar het komt allemaal op de gebruikers neer op een gegeven moment.
1: Nee, dat is dus zeg maar sinds, ik denk misschien een jaar of 15, zeg maar, dat alle 15, 20 jaar ongeveer, dat de kosten die gepaard gaan bij gemoeid zijn, zeg maar, bij renovatie, herstel, et cetera. Ja, dat moeten de gebruikers zelf dragen. Op zich is dat geen probleem. Zolang het zeg maar geen al te grote bedragen zijn. Maar nogmaals, er is geen geld geweest voor onderhoud. Ja, met het gevolg zeg maar, vanaf eind jaren 70 tot nu. Nou, we weten allemaal, een beetje iemand die in de bouw zit, weet dakbedekking bijvoorbeeld, daar geven ze 25 jaar garantie op. Nou, we zijn veel verder dan die 25 jaar. En er is nooit wat aan gedaan. En nu is het in een dermate slechte staat dat wij als gebruikers gezegd hebben, linksom, rechtsom, we willen blijven kerken in de Moesjever. En dat houdt in dat we zelf de mouwen op moeten stropen en zelf actie moeten gaan ondernemen. En daar is inderdaad heel veel geld voor nodig. We hebben de eerste schatting gemaakt, daar zit je ongeveer op een 2 ton, om het een beetje in oude staat terug te brengen.
0: Ja. Ja. En een van die acties is nu een verkoopactie die je gaat doen aanstaande zaterdag. Vertel er iets meer over.
1: Klopt. Eigenlijk hebben we dus... in ons inleidend gesprek hebben we het al over eten gehad. En het Molukse leven...
0: Dat is lekker hoor.
1: Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden, zeg maar. En we willen eigenlijk ook iedereen, alle leden, willen we dus gewoon de mogelijkheid geven om hun bijdrage te geven. Ongeacht Wat voor talent ze hebben. De ene zit in het organisatiewerk, de andere kan heel goed lumpia's maken, bij wijze van spreken. En iedereen heeft daar een deel in. Dus leden van beide kerkgenootschappen hebben gezegd, laten we al de acties die we hebben, die we op touw willen zetten, laten we dat aftrappen met gewoon verkoop van Melux eten en Melux lekkernijen. En dat is eigenlijk een paar weken terug is dat idee geboren.
0: Ik vind het een mooie poster tegenwoordig. Ik kan dat allemaal heel.
1: Ja, met een beetje hulp van ChatGPT kom je een heel eind. Dus dan kun je al heel snel een poster maken. Hè? Maar ja, we willen dus zoveel mogelijk mensen in de buurt van de Moussafirekerk, zeg maar, bewegen en uitnodigen om vooral lekker een hapje te komen eten. En daarmee dus ook zeg maar een bijdrage te leveren aan hopelijk de renovatie van de Moussafirekerk.
0: Nou, als u zaterdag niet wilt koken, maar u wilt lekker uit eten. Dus het wordt nog redelijk weer, ook nog weer mooi weer. Dus dan bent u even van harte welkom daar. Het wordt gehouden bij de kerk zelf?
1: Het wordt bij de kerk zelf gehouden. Er zullen diverse standjes zijn met verkoop van etenswaar. De drank zal verkocht worden. Er zal live muziek bij zijn. Het is vooral zeg maar voor ons een mogelijkheid om mensen te verbinden. En eten verbindt mensen. Dus in dit kader zou het ook mooi zijn als we dus zeg maar andere mensen kunnen bereiken dan alleen maar de Melukse gemeenschap uit Berkenoord 2.
0: Ja, snap ik. Nu heb ik de poster hier voor me. Luister eens niet, maar ik wel. En sommige gerechten kent u wel. Dat is natuurlijk saté en karo karo. Dat is lekker. Maar er staan er twee op die ik zelf niet ken. En jij ongetwijfeld. Chendol.
1: Ja, chendol is eigenlijk een soort een soort bol, een soort cocktail van kokosmelk met vruchtjes erin. Heel bekend uit de Melukse Indonesische keuken, zeg maar. Een lekkernij als toetje, laten we het zo zeggen, ja.
0: En dan snap je de volgende vraag, want de poster staat pisang goreng.
1: Ja, pisang goreng.
0: Nasi goreng ken ik wel, maar
1: goreng staat voor bakken en pisang is banaan. Dus eigenlijk gebakken bananen.
0: Ja.
1: Er zullen nog meer gerechten verkocht worden die hier niet op staan. Maar ik zou zeggen, voor diegene die geïnteresseerd is in ons een handje wilt helpen, kom lekker een hapje mee eten. Er is ook takeaway mogelijk natuurlijk om mee naar huis te brengen. Om de mensen dus thuis ook zeg maar, van het eten te kunnen laten genieten.
0: Als mensen nou zeggen van, ik kan zaterdag niet, maar ik wil wat bijdragen aan de bouw. Is dat mogelijk?
1: Dat is mogelijk. We hebben via Facebook hebben we een pagina renovatie van de Moussafirekerk. En daar is een aparte rekeningnummer geopend door de stichting Moussafir. Zeg maar de beheerder van het gebouw, namelijk namens beide kerken. Daar kunnen mensen op doneren, ja.
0: Ja, ik zie op de poster die ik hier heb een tikkie staan. Dat kan dus ook nog een
1: tikkie. Dat kan ook. Dat kan die dag. En nogmaals, via social media proberen we dus zeg maar ook mensen te bereiken. En er zullen zoveel mogelijk ook.
0: En live muziek is er.
1: En live muziek is er. Dus we willen het bankrekeningnummer willen we dus delen, zeg maar. Zoveel mogelijk.
0: Zoek op sociale media even naar de kerk in Vaas. Dan komt u ongetwijfeld terecht.
1: Of ongetwijfeld, ja.
0: Heeft u zaterdag tijd? U bent welkom vanaf.
1: Vanaf 11 uur. En dat duurt tot een uur of 4, 4:30.
0: Tot alles op is, wou ik zeggen.
1: Tot alles op is. We gaan gewoon doen tot alles op is. Als op is het op. Maar gezelligheid kent geen tijd bij ons. Dus wat dat betreft.
0: Hey, ik blijf het volgen. Dus als je weer een andere actie hebt, en er zullen er ongetwijfeld meer gaan volgen.
1: Zeker, ja.
0: Ben je na de zomer weer van harte welkom.
1: Dankjewel.

0: uit de regio.
1: Vrijdag 31 juli, zaterdag 1 augustus en zondag 2 augustus is het weer tijd voor de Welsumse kermis. En dat begint op vrijdag al overdag om 11 uur met de trekkertrek. En s'avonds om 9 uur is de feest in de tent. En op zaterdag dan is er om 11 uur de jaarmarkt en de Welsumse terras. En om 7 uur is de kermisoptocht en 8:30 is de feest in de tent. En op zondag is er dan om 2 uur 's middags de superzondag. Dat is doelschieten op een bekende keeper en diverse andere activiteiten. En er is om 6:30 live muziek en om 8 uur is de feest in de tent 's avonds. En misschien wel even goed te benoemen. Het is eenmalig gratis overtocht met Olsterveer in de nacht van 1 op 2 augustus om 1:30. Dan gaan we verder met het volgende berichtje. Komt hij dan. Op zaterdag 25 juli organiseert het Brummens Mannenkoor het jaarlijkse boekenmarkt in en om de broekenzaak van het BMK aan de Gravenstraat in Brummen. Er is veel te snuffelen in de nieuwe voorraad boeken die in de laatste 2 maanden zijn ontvangen. Ook de instellingen en de verkoopruimte zijn opnieuw ingedeeld, zodat u heel gemakkelijk uw favoriete schrijver kunt vinden. De markt begint om 10 uur en eindigt om 3:30. Tijdens de markt kunt u uw overtollige boeken inleveren. En voor de kopers zijn extra boeken gratis mee te nemen. En uiteraard is de koffie klaar. Liefhebbers van het platteland, streepproducten, kunst en ambacht kunnen deze zomer weer hun hart ophalen op het pad in Oene. Op de laatste dinsdag van juli en de eerste dinsdag van augustus open 15 deelnemers hun deuren voor hun bezoekers. Dit jaar op dinsdag 28 juli en op 4 augustus. En de gratis fiets- en autoroutes door het Klompenmakersdorp kent dit jaar 3 opvallende nieuwe deelnemers. Namelijk de boerderij Melkveebedrijf Nijhof en de pluktuin De Koekamp. En speciaal voor deze editie treedt er zelfs maar tussen 11:00 en 3:00 het matrozenkoor op. En dat vindt plaats bij de aardbeientuin Bronsing ter ere van de 850 jaar bestaan van Oene. En daarmee biedt Op Pad in Oene een afwisselend dagje uit voor jong en oud. En de route is op beide dagen gratis toegankelijk en van 10 tot 5 en bezoekers kunnen starten. En bij iedere deelnemer is een routefolder verkrijgbaar bij de deelnemers. Voor meer informatie kunt u kijken op padinoene.nl. En wild- en natuurkenner Jan Niebeek neemt je graag mee op wildspeurtocht door de prachtige bossen van de Noord-Veluwe. Tijdens deze wandeling wordt er gespeurd naar onder andere edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen. Ook wordt er veel verteld over de aanwezige wild. Er is een hele grote kans om tijdens de wandeling wild te spotten. En deze wandeling duurt 2,5 uur. En de tocht is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Honden mogen helaas niet mee. En de startlocatie is op het parkeerplaats aan de Ossenstal. Wilt u meer informatie, dan kunt u kijken op de site van vvvepe.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uit de regio.
1: Op 1 augustus tot en met 3 augustus, tot van 10 tot 5... wordt er een springkussenfestival georganiseerd bij de Vrolijke Frans. En dit wordt een evenement vol plezier, avontuur en al voor alle kinderen. En wat kun je verwachten? Er zijn verschillende springkussens, van reusachtige glijbanen tot uitdagende hindernisbanen. Ook spellen en activiteiten. En naast het springen zijn er een aantal spellen met leuke dingen om mee te doen. En de tijd is van 10 tot 5. Zorg dat je erbij bent en beleeft een leuke dag. We kijken naar jullie uit. En het algemeen bestuur van de waterschap Vallei en Veluwe heeft unaniem besloten de herbenoeming van dijkgraaf Martijn Oortstein aan te bevelen. De huidige 6 jaar durende ambtstermijn van dijkgraaf loopt af in maart 2027. Een vertrouwenscommissie die bestond uit 5 leden van algemeen bestuur bracht een positieve aanbeveling uit voor de herbenoeming. Bij een positief koninklijk besluit zal Oortstein naar verwachting opnieuw worden beëdigd. Dit zal plaatsvinden door de commissaris van de Koning in Gelderland in december 2026. En tijdens de zomervakantie tot en met 25 augustus staat het Nederlands Zuivelmuseum in Wapenveld in het teken van ontdekken, beleven en zelfdoen. Bezoekers maken kennis met de geschiedenis van de Nederlandse zuivel en zien hoe melk vroeger met de hand werd verwerkt tot boter en kaas. En ook andere zuivelproducten, en voor kinderen zijn in de vakantie diverse activiteiten en ze kunnen op pad met een speurtocht en zelf boter maken. En de openingstijden zijn van dinsdag tot met vrijdag van 1 tot half 5 en de zaterdag van half 11 tot half 5. Kijk voor meer informatie op zuivelmuseum.nl. En Gelderse Ziekenhuizen zet weer een stap verder in het verbeteren van de zorgomgeving voor patiënten en ondersteuning van de medewerkers. Op beide locaties worden alle ziekenhuisbedden vervangen door nieuwe bedden en deze voldoen aan de laatste eisen op het gebied van comfort, veiligheid en hygiëne. De nieuwe bedden zijn zorgvuldig geselecteerd en dragen bij aan een prettige en veilige omgeving. Na de zomer volgt de locatie Zutphen en met deze investering onderstreept Gelderse Ziekenhuizen haar ambities om continu te blijven investeren in kwaliteit en hoogwaardige en veilige toekomstbestendige zorg.
2: Ja, vanaf nu gebeurt er iets bijzonders in het radioprogramma Infomix. Yes and More programmeur, maar ook radiomaker Jan Egbert de Kieskamp en ondergetekende hebben de handen ineengeslagen. 5 weken lang zal Infomix het 2 uur in teken staan van Yes and More in Epe. Jan Egbert gaat in gesprek met optredende artiesten en draait hun muziek. En daar starten we mee.
3: The best music.
4: It's Moya Morris.
5: Hi, I'm Blue from the band Incognito.
6: Hi, this is Tanita Tikkurin.
7: Hi, this is Joachim Curry.
8: This is Penny Lane.
9: This is Erja Lederen from Helsinki, Finland. And you are listening to The Music Box with Jan Egbert Kieskamp.

0: Lang geleden toen RTV 794 nog Radio 794 was. En live uitzond vanaf het jazz-evenement in Epe. Was dit meestal de openingstrack. Stevie Wonder hoorde je met zijn eerbetoon aan alle jazzhelden van weleer. Die heette Sir Duke. Het is dinsdag 21 juli 2026. Lieve mensen, ik ben weer terug op waar het allemaal begonnen was. Niet alleen voor mij, maar ook min of meer voor Jazz & More. En voor Gerben, mijn technicus. Wat een wilde, Gerben. Wat leuk je weer te zien, Jan.
1: Ja, insgelijks. Ja,
0: dit is echt als verouds, hè?
1: Inderdaad.
0: Dank je. Leuk, man. We gaan er een mooie uur van maken. Met dank aan Harry Mulder natuurlijk, die wekelijks een uur zendtijd beschikbaar stelt. Speciaal voor Jazz & More. En ik ga je meenemen de komende weken naar alle muzikanten die op het podium in Epe staan. Elke zaterdag gratis toegankelijk in Epe, op het Kerkplein, in het centrum. Het is waarschijnlijk 5 weken lang droog, heb ik gehoord. Dus dat zou mooi zijn. Het is nog steeds gratis toegankelijk. Ook dat nog. En de eerste editie is aanstaande zaterdag, dus op 25 juli. En dan beginnen we een uur eerder. Dat is om 3 uur. Want wij willen graag jong talent een podium geven. Vorig jaar hebben we dat gedaan met Milan van Münster. En dit jaar Doris Vosters is zij aan de beurt met de band. Daarover straks meer. Ik ga ook in de loop van de weken een beetje terugkijken, een beetje vooruitblikken. Maar als eerste ga ik terug naar vorig jaar, want toen stond op het podium James Arthur Hendrix met zijn band die toen nog geen naam had. Inmiddels heeft hij wel een naam. Het is de naam band The Riddlestone. Dat is de band dus van James Arthur Hendrix. En ook Jan Terlouw op toetsen. De debuutsingle is gelijk een primeur voor 794, want hij is nog niet eerder op de radio geweest. Dit is It's the Good Life.
2: Leva la vida loca.

0: Was hem, hè? Ja.
1: Dat was James Arthur Hendricks, de man die vorig jaar op het podium van Jazz & More stond met een toen nog naamloze band. Inmiddels is de naam bekend, dat is band The Riddlestone. En je hoorde hun debuutsingle in, die heette It's a Good Life. Een van de kwaliteitsacts op Jazz & More. Zoals ook dit jaar weer, editie 2026, begint aanstaande zaterdag 25 juli op het Kerkplein in Epe, gratis toegankelijk. We beginnen dan een uur eerder dan normaal, want op het podium staat dan Doris Vosters met haar band. Doris, goedenavond.
2: Hi, hallo.
1: Hey, hoe is het met je?
2: Ja, goed hoor. Ja,
1: je zat zaterdag al klaar, hè?
2: Ja, klopt.
1: Er was even een communicatiestoornis tussen ons.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Hey Doris, jij staat zaterdag als aftrap van Jazz & More Comes to Town. Wij kennen jou al een beetje omdat jij ook voor ons ooit huiskamerconcerten gedaan hebt. Later zag ik je op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Mm-hmm. Met je eigen band. Kun je iets vertellen over die band? Hoe is die ontstaan en wanneer?
2: Ja, zeker. We zijn eigenlijk allemaal op conservatorium elkaar tegengekomen. En toen was ik met voor Vocal Night. Het was een avond op het conservatorium waarin je gewoon twee liedjes mocht spelen. Mm-hmm. En toen merkte ik wel dat ik mijn mensen had verzameld, muzikanten met wie ik graag speelde. Yeah. En daar ben ik eigenlijk mee blijven spelen. Dus ja, daar spelen we nu al een hele tijd mee.
1: Yeah.
2: En ja, we zijn eigenlijk allemaal weer afgestudeerd en de toetsenist van mij die is naar Rotterdam gegaan, dus die studeert daar nu.
1: Thomas?
2: We zijn in Thomas, klopt. Ja. En we zijn in Zwolle gevestigd wel, dus ja het is heel leuk om met de jongens nog steeds te spelen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Heb je veel optredens de komende zomer?
2: Ja, we hebben er best wel een aantal staan en ja, we gaan dus in het najaar popronden doen, dus daar zijn we ook heel erg op aan het focussen.
1: Ja, snap ik.
2: Hey,
1: hoe zou jij, ik ben niet zo van de hokjes hoor, maar zou jij jouw muziek een beetje kunnen omschrijven? Wat voor stijl doe jij?
2: Ja, nou, ik maak Engelstalige soulpop. Mm-hmm. En ja, we verbinden een beetje de live sound met elektronische klanken. Dus we hebben veel synths.
1: Ja.
2: We zijn met z'n vieren.
1: Ja.
2: Dus dat eigenlijk.
1: Ja, wie, heb jij inspiratiebronnen? Mensen waarvan je denkt van ja, die hebben mij wel heel erg beïnvloed?
2: Ja. Zeker. Jordan Rakai. Maar die is niet heel erg bekend, mm-hmm, onder het grote publiek.
1: Nee.
2: Maar ja, daar ben ik echt onwijs fan van. En Olivia Dean. Samfa. Dus ja, een beetje die hoek, de UK scene.
1: Ja. Hey, en er is ook, als ik het goed heb, een EP uit, hè, inmiddels?
2: Ja, klopt.
1: Hoe is dat gegaan? Want ik kan me voorstellen, is die ook fysiek te koop of niet trouwens? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
2: Nou, nog niet. Nee. Maar voor popronden zijn we dus nu cd's aan het maken.
1: Ja.
2: Dus dan gaan we ook de EP die vorig jaar is uitgekomen en de opkomende EP die nog uitkomt, gaan we op cd uitbrengen.
1: Kijk.
2: Dus dat is echt te gek.
1: Ja.
2: En ja, dat is gewoon heel cool dat je daar heel lang naartoe werkt en dan ineens is het af en kan iedereen op de wereld het luisteren.
1: Ja,
2: dat is echt heel gaaf.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen als je straks een fysieke je eigen cd in handen hebt, dat moet ook wel iets zijn, denk ik.
2: Ja. Lijkt
1: wel te gek, hè? Ja. Wat vind je leuker eigenlijk? Muziek opnemen in de studio of live spelen?
2: Oeh.
1: Goeie vraag, hè?
2: Dat is een hele goede vraag.
1: Ja.
2: Nou, het heeft allebei wel iets. Ik vind het voor publiek spelen vind ik heel fijn, omdat ik dan toch wel de verbinding heb met, mm-hmm, met de mensen.
1: Ja.
2: Maar ik vind in de studio het dus heel leuk om het heel gedetailleerd op te nemen en echt te luisteren naar, oké, wat voor sounds wil ik nog en hoe kan ik het... Hoe kunnen we het nog groter maken of de echt details in voegen?
1: Ja.
2: Dus ja.
1: Je bent echt iets aan het creëren dan.
2: Ja, precies. Ja. Maar misschien dat ik dat dan toch wel de voorkeur geef.
1: Oké. En dan kun je de mensen laten horen wat er van geworden is. Dat ga je zaterdag doen. Is het allemaal eigen materiaal wat je speelt?
2: Ja, zeker.
1: Wat goed. En hoe gaat het in zijn werk als je een liedje maakt? Ga je dan eerst de tekst, eerst de muziek? Hoe ontstaat zoiets? Ja, dat zal wel wisselend zijn waarschijnlijk.
2: Maar... Ja, maar meestal ontstaat het samen. Dus de tekst en de muziek, mm-hmm, ontstaan heel erg in een moment. Zodat ook, de tekst vult meestal de muziek aan en andersom natuurlijk.
1: Ja.
2: Meestal maken Thomas en ik, dus de toetsenist en ik, maken een demo. En dan gaan we met de band repeteren, laten we die demo horen en dan vult iedereen eigenlijk zijn eigen partijen in.
1: Ja.
2: Dus we zorgen wel dat het kader van het liedje al zo goed als staat. En dan, mm-hmm, kunnen we in een repetitie gewoon in de sounds duiken en in de groove en welke partijen echt goed werken. En dan ja, op die manier bouwen we een beetje aan het liedje. Maar we zorgen dus wel dat het buiten de repetitie eigenlijk al geschreven is.
1: Ja, ja, precies. Ja. Nou, we kijken er heel erg naar uit. Ik heb nog één laatste vraag voor je. Dat is misschien, daar had je misschien even over na willen denken. Maar heb jij nog dromen? Wat wil je heel graag bereiken?
2: Nou, ik ben nu heel erg naar een album aan het toewerken. En het lijkt me heel gaaf als ik over een paar jaar gewoon kan toeren door Europa of misschien wel gewoon over de wereld.
1: Ja, zo.
2: Het lijkt me gewoon heel vet. En ik heb heel erg Olivia Dean daarin als voorbeeld. Ja. Ik heb 3 jaar geleden een concert van haar gezien waarin ik voor €13 een kaartje kocht. Zo. En nu, afgelopen jaar, speelde ze in de Ziggo Dome uitgekocht.
1: Ja, ja.
2: Dus dat is wel echt een voorbeeld dat ik denk, wauw, zij heeft ook gewoon haar eigen pad gevolgd.
1: Ja,
2: en ze doet echt wat ze leuk vindt, tenminste. Dat straalt ze wel uit.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is wel echt een droom. Maar,
1: kan ik me voorstellen, ja. Nou ja, weet je, we gaan gewoon via Pinkpop gaan we naar Glastonbury en dan, dan kom ik je opzoeken.
2: Ja, ja, leuk.
1: Hey, dankjewel. We gaan elkaar zien en horen natuurlijk vooral aanstaande zaterdag. Ik heb een nummer uitgekozen, die staat volgens mij op de EP, dat is Odd Way.
2: Ja.
1: Daar gaan we naar luisteren en bedankt voor je tijd en tot zaterdag.
2: Ja, jullie ook.
1: Dankjewel.
2: Doeg.
0: The world is reflecting on you.

Doris Vosters en haar band en een nummer van haar EP. Odd Way heet het nummer. En aanstaande zaterdag om 3 uur, of ja, 3 uur precies, gaat zij de Jazz and More EP openen met een optreden met haar band. En we gaan straks nog bellen met 2 anderen die gaan optreden. Philip Lasseter gaan we bellen en ook Sabrina Stark. Niemand minder dan zij. Maar we gaan eerst muziek draaien van een man die vorig jaar ook op het podium stond. En dit jaar ook. Zijn naam is Tycho Pierhagen. Maar die zit in zoveel bands, dat is niet bij te houden. Een van zijn bands heet New Frequency met zangeres Selina Albright. En als gast op deze plaat Frank McComb. Hun nieuwe single heet Bag of Sugar.

Frequency. New Frequency was de naam van de band. En een van de leden van die band is Tycho Pierhagen. Vorig jaar met zijn eigen band op het podium. En dit jaar staat hij op 25 juli aanstaande op het podium onder de naam Carlos Javier en La Luz. En La Luz is niemand minder dan Zosha El Razi. Wij gaan straks bellen met niemand minder dan Sabrina Stark. En als we dat doen, terwijl we dat doen, gaan we luisteren naar een titelsong van haar zevende album dat verscheen in 2024. Dit is Weather the Storm.

0: Wat een prachtige muziek is dit. Wat zijn we blij en trots dat zij aanstaande zaterdag op het podium staat van Epe Jazz & More. En dat zal dan zijn vanaf een uur of half vijf. Je hoorde Weather the Storm van Sabrina Stark. Sabrina, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ja, goed. Ja.
0: We draaiden net Weather the Storm. Dat is volgens mij, was dat alweer je zevende album, hè?
1: Ja.
0: Dat was een speciale plaat voor jou, of niet?
1: Ja, meer omdat het ook voortkwam uit een moeilijke periode. Mm-hmm. Waar ik ziek was. En dat eigenlijk, nou ja, hoe het met muziek werkt. Dat je je liedjes kan gebruiken om bepaalde dingen te verwerken. Maar ook om gewoon je lessen en je ervaring te delen. Dus die specifieke plaat gaat over die periode.
0: Ja precies. Hey, jouw eerste album trouwens, om maar even gelijk ver terug te gaan. Verscheen volgens mij direct al op het Blue Note label, toch?
1: Ja, klopt.
0: Dat gebeurt niet heel gauw, toch?
1: Nee, dus dat is nog steeds iets waar ik super trots op ben. Ja. En het label waar zeg maar, de artiesten op staan, waar ik ook mijn meeste inspiratie uit haal natuurlijk. Ja. Vanuit de soul en de jazz. Dus dat was dat was echt een eer.
0: Ja,
1: mij.
0: Kan ik me voorstellen. Ja. Je zei het al, inspiratiebronnen, kun je er een paar noemen? Wie hebben jou heel erg beïnvloed?
1: Nina Simone en Bill Withers zijn echt wel mijn grootste helden. Yeah. Maar die muziek uit die tijd, er zijn zoveel. Het is een Aretha, het is een... noem het maar op, Earth, Wind & Fire. Die tijd, die muziek is gewoon zo mooi en zo soulful. En dat is gewoon waar ik mijn inspiratie uit haal. Ja.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Dat is echt prachtig. Over Bill Withers gesproken, die noemde je al even. Je hebt een plaat gemaakt met als een soort eerbetoon aan Bill Withers, toch?
1: Ja, klopt. Ja, dat was met het Metropool Orkest. Ja. Ook een prachtig project was dat. Nou. En Bill Withers was ook onderdeel van dat project. Dus hij heeft meegekeken, meegeluisterd, meebeoordeeld. Ja. Dus dat ook een project waar ik echt met heel veel plezier op terugkijk.
0: Ja, en trots ook wel, denk ik. Want je moet dan en je werkt zelf samen met je idool, toch? Of ja, idool is het wel, ja.
1: Lijkt me wel bijzonder. Precies. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten, ja.
0: Jij hebt het al genoemd. Ja, je speelt soul. Dat is geïnspireerd ook door hip-hop, denk ik. En blues misschien ook wel een beetje.
1: Ja, zeker. Ja. Meerdere genres. Dus het is altijd een mix. Ik laat me, weet je, ook de hedendaagse muziek en de artiesten. Nou ja, een Lauryn Hill of een, noem het maar op. Durant Bernard. Dat is weer een artiest van nu recent.
0: Nou, ja.
1: Dus het, er zijn genoeg nieuwe artiesten waar ik ook echt veel naar luister.
0: Ik had eigenlijk stiekem een beetje gehoopt dat Durant Bernard meekwam zaterdag. Want je weet dat na jou speelt Philip Lasseter. Die heeft wel platen gemaakt. Maar ik denk dat dat... Nee, dat zal hem wel niet gaan worden, denk ik. Geweldig, hè? Ja.
1: Zo, nou, dat zou het zijn. Ja, maar een geweldige artiest. Die moet ik echt nog ook live een keer gaan meemaken.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: Maar ik luister zijn muziek echt.

0: er echt nog wel een aantal mooie releases aan.
1: Nou,
0: ja.
1: Goed om te horen. Kun je iets vertellen over de band die je zaterdag meeneemt naar Epe?
0: Ja, ik, full band. Dus dat betekent drums, bas, gitaar, toetsen en twee backing vocals. Uh-huh. Dus dat is eigenlijk een volledige band. En wat kan ik zeggen? Ik ben natuurlijk heel blij met mijn band. Ja. We zijn al zo langzaam ook op elkaar ingespeeld. En we maken er altijd wel een feestje van. Dus we nemen de mensen altijd mee in gewoon wat we brengen. En we verwachten ook dat het publiek lekker gaat meedoen natuurlijk.
1: Nou,
0: dus daar verwacht ik wat van.
1: Ja, nee, dat gaat zeker lukken.
0: Maar daar gaan we ze mee helpen.
1: Ja, het wordt mooi weer. Dus tenminste, daar ziet het naar uit. Dus,
0: ja.
1: Vorig jaar zag ik je in Apeldoorn in Generations. En toen wist ik het wel zeker. Dat hoort bij ons ook te komen.
0: Oh, dat is ook te gek. We kijken er echt naar uit.
1: Ja, ik ook.
0: Gisteren hebben we nog gerepeteerd. Gisteren, de laatste repetities, puntjes op de i.
1: Ja.
0: We zijn helemaal ready voor zaterdag.
1: Ja, wij ook. We kijken er heel erg naar uit. Even tot slot nog. Hè. Ik vraag het vaker aan muzikanten. Heb jij dromen? Wat wil je heel graag bereiken met jouw muziek?
0: Kijk, uiteindelijk de grootste droom is gewoon om de wereld over te gaan. Weet je wel? Er zijn nog zoveel mooie plekken die ik wil bezoeken. En natuurlijk mooie festivals waar ik wil staan. Bijvoorbeeld een Montreux Jazz. Staat nog wel hoog op mijn lijstje.
1: Dat snap ik,
0: Als ik één ding moet noemen, dan is dat misschien wel echt eentje die echt wel hoog op mijn lijst staat.
1: Ja, dat kan me voorstellen.
0: Montreux Jazz.
1: Het festival, ja. Noordzee Jazz heb je wel eens gedaan, toch?
0: Ja, een paar keer. Ja. En Noordzee Jazz Curaçao ook. Dus,
1: Mooi.
0: Ja.
1: Hey, we kijken er naar uit. Je noemde net al, je had een nieuwe track uit. Dat is Prove Me Wrong, als ik het goed heb.
0: Ja, klopt.
1: Zullen we daarna gaan luisteren?
0: Ja, graag.
1: En dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd. En dan zien we elkaar zaterdag.
0: Ja, we zien elkaar zaterdag.
1: Hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Yes,
1: doeg.
0: Doeg.
1: Dit is Sabrina Stark. Carefully, 'cause you don't know.

Sabrina Stark, Prove Me Wrong, haar nieuwe single. En er komt nog meer aan, zoals gezegd. En grappig, Sabrina Stark begon opeens over Durand Bernard. En het is, misschien is het niet eens toevallig. Want op de volgende track is die man te horen. Hij is namelijk de man die veel heeft gewerkt met Philip Lasseter. Dat is ook de man die we zo meteen gaan bellen trouwens. Philip Lasseter met Durand Bernard op vocals. Dit is Bump the Man.

Dat is de afsluitende track die je niet helemaal kunt luisteren. Maar zoals als je het hebt kunnen beluisteren, als het goed is, hoor je hem zaterdag live. Vanaf ongeveer half zeven gaat hij spelen met een full band, 10 à 11 personen. De fantastische Philip Lasseter op trompet, keyboard. Hij zingt, hij rapt, hij arrangeert, hij produceert, hij compost, hij entertaint. En hij is ook nog eens een keer bandleider. Met dank aan Gerben Rorijen en Harry Mulder voor de tijd en voor de hulp. Straks de mooiste soul of 794 met Hans Blok. En volgende week zit ik hier weer voor editie 2 van Jazz and More. En dan gaan we het hebben, en dan moet ik zelf toch even spreken, over Liquid Soul Spirits en Gina's Band of Blues. Bedankt voor vanavond. Geniet van het mooie weer. En misschien zien we elkaar zaterdag op het Kerkplein vanaf 3 uur.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakte 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: tijd, vakantietijd natuurlijk. Ondanks dat hebben we wel een gast, een belangrijke gast in de studio. Stefan Nienhuis, hartelijk welkom in de studio van RTV 794. Afscheid genomen als wethouder, daar gaan we het zo over hebben. Toegetreden tot de raad. Was dat de eerste keer de raad trouwens of niet?
1: Nee, vanaf februari... nee, dat zeg ik verkeerd. Vanaf maart 2014 tot februari 2021 zat ik ook al in de raad.
0: Oké, ervaring dus.
1: Zeker.
0: Ja, gaan we het zo over hebben. Ja, en het echte nieuws, wat is dan het echte nieuws? Nou ja, echte nieuws is er eigenlijk niet zoveel. Ik las in de Zwolse krant van vroeger, de Stentor van tegenwoordig, dat 25 leerlingen van de Zuckerschool een plek zoeken in de Zaaier in Veessen. Nou, dat zou misschien wel wat kunnen zijn. Er staat al een tijdje leeg, heb ik begrepen. Of er zitten in ieder geval geen echte bewoners meer in, of gebruikers. En dan stond er in diezelfde krant, de Stentor, ook dat na 2023 er een stijgende lijn is in het aantal WW-uitkeringen hier. Voor wat het waard is. Want ook de gemiddelde leeftijd in Heerde neemt toe. Of dat dan negatief is, dat weet ik niet. Wat gaan we verder doen? Ja, u wijst op de streams in Heerde, waar u naar kunt luisteren en alle vergaderingen van de raad kunt bijwonen. En we hebben natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk, de promo voor de jeugd van het gebruik maken van hun democratisch recht in Heerde. En die draaien we iedere week.
2: Hoe doen we de dingen in Heerde? Ben jij benieuwd naar hoe je invloed kunt uitoefenen? Wil jij meedenken over de toekomst van onze gemeente? Als burgemeester zie ik elke dag hoe groot de betrokkenheid is van onze inwoners en hoe zij invloed kunnen hebben op de lokale politiek.
3: Als raadslid ben je de stem van inwoners. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raadsleden controleren het college en de wethouders op hun taken en geven kaders aan.
4: Of je nu jong bent of oud, het maakt niets uit. Als je ideeën hebt voor de toekomst van Heerde, dan is dit kans om ze werkelijkheid te laten worden.
5: Je praat mee over zaken die de inwoners, bedrijven en verenigingen in Heerde aangaan. Over hoe we dingen nog beter en mooier kunnen maken.
6: Je denkt mee en mag meebeslissen met heel veel verschillende onderwerpen, zoals afvalinzameling, de aanleg van wegen en fietspaden, groen onderhoud, activiteiten voor jong en oud, sport, onderwijs en de woningbouw en nog heel veel meer.
7: Je hoeft geen politieke achtergrond te hebben.
2: Politiek is dichterbij dan je denkt. Het gaat om de wegen, scholen, het groen in de buurt en nog zoveel meer. We nodigen je van harte uit om mee te doen en te ontdekken hoe jij het verschil kunt maken in de gemeente Heerde.
8: We zien je daar graag.
0: De promo die we iedere week gebruiken om vooral jongeren te interesseren voor de politiek. En dat is gelukt, want we hebben een stage lopen, een jonge stage lopen die er iedere week ook bij is. Kasper Voskamp, maar vandaag kon hij niet. Jammer. Het is vakantietijd, dat zei hij al. En Han van der Pol zit er normaal gesproken ook bij, maar die moest werken. Maandag vakantie en dan moet het laatste moet nog een beetje gebeuren.

0: Goed, maar ik zei het al, we hebben wel een belangrijke gast vanmiddag. Stefan Nienhuis, oud wethouder van de gemeente Heerden en ondertussen ook weer raadslid. Hij zei het al, hij was al eerder raadslid. Daar gaan we het zo over hebben. Daar besteden we altijd even aandacht aan in de zin van nieuwe raadsleden die komen hier kennis maken. Hopelijk dat u dan een beter beeld krijgt van wie er in de raad zit. Neem ook altijd een eigen muziekkeuze mee. Dat vinden we ook heel prettig. En dat is bij Stefan Nienhuis is dat ook gelukt. Een mooie lijst met muziek dit keer, Stefan.
1: Ja, iedere keer als jullie vragen om een muziekje mee te nemen, ja, dan vind ik het eigenlijk wel leuk om op de lokale radio ook gewoon Nederlandse muziek te spelen.
0: Ja.
1: Dus ik ben altijd op zoek van, ja, wat vind ik dan een bijpassend deuntje voor dat moment.
0: Ja.
1: En ik kan de titels even die ik doorgegeven heb zo uit mijn hoofd allemaal niet opnoemen, maar volgens mij zat Skikken tussen.
0: Ja. Jan Rot.
1: Jan Rot, ja, fantastisch nummer van Jan Rot.
0: Ja, daar beginnen we ook mee zo.
1: Ja, ja.
0: Jan Rot heeft een album gemaakt in plaats van kaarten.
1: Ja.
0: Dat heeft alles te maken met de eindigheid van het leven, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Achtbaan, kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, eigenlijk heel weinig. Ik kwam dit album pas tegen toen hij al ruim overleden was. En daar staan ook Engelstalige nummers die hij in het Nederlands ingezongen heeft. En ik vond het eigenlijk een ontzettend mooi album. Dus vandaar dit nummer.
0: Ja, het is een nummer van Welen. Gemaakt, een groot succes geweest. En dan in een vertaling van Jan Rot. Dat deed hij wel heel vaak, hè? Vertalingen maken. We gaan er eerst naar luisteren. Het eerste nummer in dit programma, Achtbaan van Jan Rot. Begint. Heel voorzichtig.
2: Zie ons gaan op de achtbaan van het leven, ja. Met zijn hoogste punt en diepste dalen. Ons menselijk bestaan. En ik zal gaan op mijn kop desnoods, ik kan het aan. Alle grenzen aan een mens voorbij, want ik weet, jij bent bij mij.

wat ik doe en waar ik loop. Nee, zo'n lege plek verdwijnt niet gauw. Zoiets gaat moeilijk zonder jou.

0: met zijn hoogtepunten, diepste dalen, ons menselijk bestaan.
1: Muziek van Jan Rot en een nummer van Welen, uitgevoerd door Jan Rot en vertaald ook door hem. En het was, volgens mij was het een wereldhit.
2: Zeker.
1: Een heel grote hit in ieder geval.
2: Ja, Holocaust was een hele grote hit.
1: Was een hele grote hit, ja zeker. We gaan even terug naar 18 maart. Want 18 maart waren de verkiezingen in Heerde, overal trouwens in Nederland. En Gemeentebelangen Boerenpartij werd toen de grootste partij in de raad met 6 zetels. En daarna volgde een informatieperiode onder leiding van Jan-Willem Wiggers. Er kwamen ook andere collegecombinaties in beeld dan de toen zittende Gemeentebelangen, Boerenpartij, CDA, ChristenUnie, SGP. En het werd uiteindelijk een college van de Gemeentebelangen, Boerenpartij, ChristenUnie, SGP en VVD. En hierdoor ontstond een nieuw college met de wethouder Van Ommen, Haring en Oosterhof. CDA-wethouder Nienhuis raakte tussen wal en schip, om het maar zo te zeggen. En zijn plaats werd ingevuld door Peter Oosterhof van de VVD. Deze verandering was eigenlijk niet nodig geweest, want ook het toenmalige college had gewoon door kunnen gaan eigenlijk. Tenminste op basis van de uitkomst van de verkiezingen. En daar gaan we ook niet te lang bij stilstaan. Maar ja, de hoofdrolspeler eigenlijk is aanwezig, zou ik maar zeggen. Stefan Nienhuis. Je hebt het aan de lijve meegemaakt. Hoe heb je die periode ervaren?
2: Want ja, ik weet niet of ik de hoofdrolspeler uit die periode was. Want ik was natuurlijk geen lijsttrekker. Maar ik was wel het meest aanwezige slachtoffer.
1: Ja, precies.
2: Ja, ja ik heb er wel enorm van gebaald, moet ik eerlijk zeggen. Want dit vak, dat zat op mij als een oude jas. En ik had er ontzettend veel plezier in. En volgens mij kwam er ook wel het een en ander van de grond. Dus ik had nog best een paar jaar doorgewild. Ja. Maar dit is ook zoals het is met verkiezingen en coalitievorming.
1: Ja, democratie. Dat is nadeel van democratie, toch? Ja. Heel veel loftuitingen over het succes als wethouder met bouw. Met name het onroerend goed in de portefeuille, zou ik maar zeggen. Kan dat zo doorgaan eigenlijk? Want er is natuurlijk een ambtelijk apparaat wat ingewerkt is. Er komt een nieuwe wethouder op die portefeuille. En is er heel veel verloren gegaan? Dat bedoel ik niet persoonlijk, maar voor uzelf. Maar persoonlijk, maar is er heel veel verloren gegaan aan kennis of aan contacten? Kun je dat zo inschatten?
2: Ja, dat is een beetje gek om dat over jezelf te zeggen. Ik zeg altijd over de afgelopen jaren dat veel kwartjes de goede kant op vielen. Ja. En daar zijn dan heel veel mensen op verschillende momenten die daar een bijdrage aan leveren. Kijk, waar ik heel blij mee ben is, er zijn heel veel bestemmingsplannen vastgesteld. En die zijn nog niet allemaal gerealiseerd. Dus er is momenteel ruim voldoende aan plannen gewoon die rechtstreeks de uitvoering in kunnen. Daar heb je als gemeente eigenlijk ook niet zoveel meer mee te maken. Dus de komende jaren gaat er serieus gebouwd worden, omdat die plannen er al zijn. Ja. Ja, en vanaf nu is de vraag, ja, de plannen die nu, of de initiatieven die nu binnenkomen en de ideeën die nu komen, ja, hoe gaan die verder gebracht worden? Ja, en daar heb je ook altijd een klein beetje geluk bij nodig.
1: Ja.
2: We hebben bijvoorbeeld de Horsthoeker Enk die ontwikkeld moet worden. Nou, ga je daar nog tegenslagen tegenkomen? En op welke manier ga je die dan opvangen? Het is een plan over veel woningen. Nou, die zullen ook wel in de tijd gefaseerd gebouwd gaan worden. Maar dat is gewoon lange termijn denken.
1: Ja, dus, maar het is wel een combinatie van, om het even voor de luisteraar wat duidelijker te maken. Er worden kaders gesteld door de raad. Die zeggen, nou, wij willen in dat gebied willen we dit eigenlijk ontwikkeld hebben. De bestuurder, in dit geval de wethouder met dat deel in de portefeuille, die gaat voor over de uitvoering. Maar die heeft al wel een beetje een idee van wat er gebouwd moet gaan worden, toch?
2: Ja. Ja, kijk, ik kan er uren over praten, dus ik weet niet hoeveel tijd je me geeft. Ja. Maar om kijk, als we heel simpel het plan van de bovenkampen erbij pakken. Ja, daar wist iedereen, daar moet gebouwd gaan worden. Nou, de raad zei van ja, we willen heel graag een langzame verkeersontsluiting. En bij het uitwerken van dat fietspad kwamen we allemaal hobbels tegen. Ja. Nou, er is echt nog wel wat water door de ijzer gegaan voordat we dat allemaal succesvol gerealiseerd hadden.
1: Ja.
2: En uiteindelijk is er gelukkig een plan wat door de raad volledig is omarmd.
1: Ja. Ja. Want de raad zet uiteindelijk de grote lijn uit. Is uiteindelijk ook, daarbij nu ook eigenlijk weer op die plek als raadslid, controleur van datgene wat uitgezet is. Maar de wethouder die moet daar handen en voet aan geven.
2: Klopt. In het promofilmpje zei Joke Grotehuis dat ook al heel erg treffend. De raad zet kaders en controleert. Het college is uitvoerend.
1: Ja.
2: En ik zei tijdens mijn afscheidsspeech ook gekscherend... ja, het is eigenlijk promotie naar de macht.
1: Ja.
2: Want de raad
1: heeft bepaald, het laatste woord.
2: Heeft het laatste woord. Ja, ja. Het college is uitvoerend.
1: Ja. Dat is een mooi bruggetje. Vorige week was, die week daarvoor was de afscheidsbijeenkomst.
2: Ja.
1: Hoe voelde dat? Hoe was dat?
2: Ja, ik ben inmiddels wel gewend aan het idee. En natuurlijk is het dubbel. We hadden hem specifiek in de Hof van Kramer in Wapenveld gehouden. Want de realisatie van de Hof van Kramer... dat traject heb ik zo'n beetje de hele periode meegemaakt als wethouder. Van, mm-hmm. van de plantvorming en inderdaad het beschikbaar stellen van het geld door de raad tot de realisatie dit jaar. En ja, ik moet zeggen... toch overweldigend veel mensen, terwijl er ook heel veel afmeldingen waren in de vakantieperiode. Ja, ik heb 2,5 uur handjes staan geven.
1: Ja, ja.
2: Ik had gevraagd om een bijdrage voor de hospice. Er komt, als het goed is, een hospice hier in de omgeving.
1: Ja.
2: En daar is, dat durf ik nu wel te zeggen, want dat persbericht dat gaat er ook bijna uit. Daar is meer dan 1000 euro opgehaald.
1: Kijk.
2: Ja, ik vind dat verbazend veel. Ik ben daar ook wel heel blij mee.
1: Ja.
2: Ja.
1: En het was geen afscheid van mensen uit Heerde. Het was eigenlijk een overstap naar een nog belangrijke functie. Zullen we het dan wel wat positief maken?
2: Ja, nou ja, kijk, het, wat ik mooi vind is, er waren, men hoeft niet te komen, maar er waren waarmee ik zaken heb gedaan, er waren inwoners, er waren medewerkers vanuit de ambtelijke organisatie. Ja, het heeft me heel goed gedaan. Ja.
1: Ja. Er zijn contacten natuurlijk ook buiten de gemeente met...
2: Klopt. Andere gemeenten.
1: Ja, andere gemeenten. Dat ga je wel missen straks.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Zijn daar blijvende contacten bij?
2: Kijk, het is eigenlijk een hele kleine wereld. Die contacten zijn nu op een lager pitje.
1: Ja.
2: Maar je gaat elkaar altijd weer tegenkomen. Daar ben ik van overtuigd. Dus die contacten onderhoud ik wel.
1: Ik durf bijna niet te vragen, maar ik doe het toch. Heerde zit aan de grens van 20.000 inwoners.
2: Ja.
1: Dat betekent dat er binnenkort misschien ook wel een extra wethouderspost. En zou dat een optie zijn? Zou je weer terug willen komen als wethouder?
2: Zeker, want ik vond het een ontzettend leuk vak.
1: Ja.
2: Die grens van 20.000, nou, als ik daarnaar kijk, dan weet ik niet of dat bij de volgende verkiezingen al gehaald gaat worden. Durf ik niet te zeggen. Nee. Maar we moeten gewoon weer zorgen dat we in de coalitie komen. Ja, dat lijkt mij makkelijker.
1: Ja, precies. Dat is meer een stembusverhaal, zeg
2: zeker,
1: maar.
2: Zeker, ja.
1: Nou is het geen afstraffing geweest van het achter ons liggend beleid, denk ik. Want er zijn veel meer mensen naar de stembus gegaan. Democratie kan dus ook in je ogen gaan roken op een gegeven moment. Of zie je het niet zo?
2: Nou, wat ik zie is dat... lokaal kun je nog zo goed je best doen. Landelijk bepaalt wel heel veel, ook met lokale verkiezingen,
1: ja,
2: vind ik.
1: Ja.
2: Want als je in Heerde en in Wapenveld om je heen kijkt... ja, dan zie je overal waar de succesvolle projecten gerealiseerd zijn.
1: Ja.
2: Ja, dus ik zie dat ik ernaast sta ook echt niet als
1: een
2: persoonlijke afstraffing. Nee, zeker niet.
1: Nee. Hans van Aardig zei het ook, het aantal stemmen... In de, volgens mij was dat in de nabeschouwing van de verkiezingen ook werd het genoemd. Het aantal stemmen was ook zeker niet de reden voor zeg maar een ander college. Maar wel de verhoudingen kwamen wat anders te liggen.
2: Klopt. Ja, en daarin heeft de Gemeente Belang Boerenpartij dat natuurlijk heel knap gedaan. Want die hebben aanzienlijk meer stemmers behaald. Ja. En het CDA heeft in aantal stemmen ten opzichte van 4 jaar geleden... hetzelfde aantal stemmen getrokken.
1: Ja.
2: Dus die achterban is heel solide. Alleen in de verhouding valt die wel anders uit.
1: Ja, ja. Ja. Domme pech, laten we het daar maar op houden. Ja, zo is het nou eenmaal in het leven. We gaan even terug naar de muziek. Want dat lijstje was dus ook gevuld met muziek van normaal. Streek, taal? Is dat een ding? Beheers je dialect?
2: Nee, ik mocht thuis nooit plat praten.
1: Oh.
2: ik moest altijd beschaafd Nederlands praten. Dus ja. Ik kan het allemaal wel hartstikke goed verstaan.
1: Ja.
2: Maar ik vind het wel leuk en normaal. Met deur donderen. Ja, gewoon doorgaan.
1: En daar gaan we nu naar luisteren. Normaal is dit een deur donderen, ja. Ook weer een zacht begin, ja.

0: dansmuziek van Normaal en Deurdonderen. Dit kwam dus in Huis en Nienhuis niet op de draaitafel, zou ik maar zeggen.
1: Nee, dit is in Huis en Nienhuis nooit gespeeld. Ja, hooguit als ik s'avonds de piratenzender zat te luisteren.
0: Ja, ja. Ja. Even nog terug, want dan gaan we het hebben over het raadslid wat nu in de studio zit. In dezelfde persoon trouwens, maar goed. Leg even uit, geboren getogen in Heerde?
1: Getogen in Heerde, ja.
0: Niet geboren?
1: Nee, in de Isola in Zwolle geboren. Oh, nou ja, getogen aan de Engweg. Ja. Op de Horsthoekschool gezeten. Dus in dat opzicht echt een local.
0: Ja. En toen gestudeerd?
1: Ja, ik heb een hele lange omweg gemaakt. Ik ben via de, dat heette toen nog de Heertgang, de Buisbalot, op de Landsteden beland op de MBO. En van de Landsteden naar de naar Windesheim, naar de HBO Mer. En ik heb me nu net aangemeld bij de VU. Okay. Want ja, omdat ik er nu naast sta, dacht ik, wat ga ik doen? Ik wil in ieder geval een studie oppakken. En ik heb een assessment gedaan voor, voor de pre-master bestuurskunde. Nou, die heb ik gehaald. Dus de komende periode ga ik ook weer deeltijd de schoolbanken in.
0: Oké. Nou, dan komt er dus weer, dan wordt er weer kennis toegevoegd aan de al aanwezige kennis, zou ik maar zeggen. Ja. We gaan het even hebben over, we gaan het hebben over de politiek. Want als raadslid heb je natuurlijk te maken met niet alleen maar de politieke vraagstukken, maar ook de organisatie van verkiezingen met een verkiezingsprogramma. Om daar maar even bij te beginnen. We hebben net de verkiezing achter de rug. Het maken van zo'n programma, word je daar als wethouder ook bij betrokken? Of is dat echt iets voor, voor het CDA buitenom? Buiten het bestuur om, zeg maar.
1: Nee, er worden commissies opgetuigd. En in het geval van het CDA was er een verkiezingsprogramma-commissie. Ja. En dan wil het ook nog wel zijn dat we de boer op gaan om onze oren in de samenleving te leggen. En dat hebben we ook met een aantal open avonden gedaan. Om op te halen van ja, waar lopen inwoners tegenaan? Ja, en dan maak je vervolgens de keuze van ja, wat neem je daarvan op in het verkiezingsprogramma, wat niet. Wat denk je dat vernieuwend is en anders is dan de andere partijen dat scoort. Ja. Ja, dus het is echt een productie die je samen maakt.
0: Ja, ik zei al, Han van der Pol die is niet aanwezig omdat hij wat doen moest. Hè. Die werkt nog steeds en die moest voor dat hij op vakantie ging nog wat af hebben. Maar die heeft me wel een aantal vragen gestuurd. In de zin van, kun je nog even vragen hoe dat zit?
1: Oh.
0: Dus Han van der Pol is eigenlijk, hij luistert misschien ook wel, maar hij is in ieder geval ook nog aanwezig in zijn vraagstelling. Ja. In het programma stond vernieuwende woonvormen. Hans, zeg, wat wordt daaronder verstaan?
1: Ja, dan zal ik nog één ding verduidelijken. Ja. Het CDA maakt zijn verkiezingsprogramma. Ja. De coalitiepartijen leggen hun verkiezingsprogramma's bij elkaar en maken een coalitieakkoord. En wat wij nu voor onze neus hebben, is het coalitieakkoord van de Gemeente Belang Boerenpartij, de ChristenUnie SGP en de VVD.
0: Ja.
1: Ja, wat daarvoor wordt bedoeld, ja, dat is natuurlijk in eerste instantie de vraag aan een van die drie partijen. Maar ik kan daar wel aangeven waarvan ik denk dat ze dat bedoelen. Ja. Maar dat is dus een kleine inkleuring van hun huiswerk.
0: Maar heb ik het dan verkeerd begrepen dat ook het coalitieakkoord gebaseerd is op inbreng van al die andere partijen?
1: Ze hebben twee rondes gedaan, inderdaad, om bij andere bij de oppositiepartijen op te halen.
0: Ja.
1: En daar hebben ze een aantal punten van overgenomen, een aantal punten van niet. Maar dit is in eerste instantie hun productie. Dus de productie van de coalitie.
0: Okay.
1: En als wethouder had ik het aan alle kanten verdedigd. En nu denk ik soms van, is dit de juiste weg? Daar kun je vraagtekens bij zetten. Ja. Wat bedoelen ze hier precies? Die vraag die heb ik misschien ook wel. Want vernieuwende woonvormen stimuleren. Ja, welke woonvormen zijn dat dan? Denk je dan aan tiny houses?
0: Hoogbouw.
1: Hoogbouw. Ja, dat is. Ik denk dat met woonvormen eerder CPO's wordt bedoeld, die collectieve woonvormen, hè, een soort van knalhofjes, dat men dat bedoelt.
0: Ja, ja.
1: Dan kan ik me hoogbouw lijkt mij iets anders. Maar er staat wel bijvoorbeeld een interessante in optoppen. En optoppen is wel zo'n term die je in het land momenteel overal hoort.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk dat je op het appartementencomplex en nog een verdieping oplegt. Ja, ik denk dan, waar hebben wij in Heerde appartementen waar je nog een verdieping op kan zetten. En als dat dan koop is, is dat eigenlijk al helemaal onbegonnen werk. Want dan moet je met een heel veel stakeholders, dus met heel veel eigenaren om tafel. Dus het moeten eigenlijk gebouwen zijn van bijvoorbeeld een Triada.
0: Ja.
1: Ja, hoeveel zijn dat er dan? En hoe snel kun je dat gerealiseerd krijgen? Want ik kan er misschien maar één verzinnen in heel Heerde, waar misschien een verdiepingje op wil, oppast.
0: Ja.
1: En ik vind hem ook wel bijzonder, want we hebben bijvoorbeeld over de Wilhelminaschool best wel discussies gehad dat het omtrent de hoogte, terwijl dat is een nieuw gebouw, nou daar kun je met weinig moeite nog een laag bij opzetten. Ja. Dus optoppen gaat dan wel over oudsteen, maar op een nieuwe plek, ik vind dat ingewikkeld. En daarnaast, als je het op een bestaand appartementencomplex neerzet, dan heb je nog altijd die oude fundering. En er is momenteel allemaal gedoe over funderingen. Dat zijn waarschijnlijk ook nog oude muren die slecht geïsoleerd zijn. Dus hoe nuttig is het om op oude complexen nog een extra verdieping te bouwen? Ja, ik ben benieuwd waar zij de kansen daarvoor zien. Want ik ben daar wat voorzichtig in, laat ik het zo zeggen.
0: Dit wordt een dingetje in de commissie en raadsvergadering.
1: Nee hoor, ik ben heel geïnteresseerd waar zij de kansen zien.
0: Oké.
1: En ik zal de kritische vragen overstellen. Ja, dat zal als raadslid hoor je kritische vragen te stellen.
0: Ik wou net zeggen, dat is de taak toch van het raadslid. Ja, ja. In ditzelfde programma, volkshuisvesting, want dat is inderdaad het collegeakkoord, staat ook inbreng van CDA, openbare verlichting, veiligheid. Hoe moeten we dat zien? Is veiligheid voor het CDA, voor de dorpspartij CDA, een ding, een belangrijk ding voor de toekomst?
1: Dat is eigenlijk sinds vorig jaar is dat wel een veel belangrijker thema geworden over omtrent veiligheid op straat.
0: Ja.
1: Ja, en de vraag is of het met meer verlichting per definitie veiliger wordt. Want eigenlijk zag je in de afgelopen jaren juist dat de verlichting werd weggehaald. Vanwege allerlei natuurbelangen. Ja, dus dit vraagt dus een goede balans van hoe kunnen. En het gaat de laatste tijd is er ook een verkenning geweest voor volgens mij jeugd en onder andere bijvoorbeeld ook vrouwen vanuit feesten, om dat maar even als voorbeeld te nemen.
0: Ja.
1: Van ja, hoe wordt zo'n fietspad veilig? Want er is natuurlijk een verschil tussen dat of die veilig is of het gevoel van onveiligheid. En wat moet je dan doen om daar op een goede manier een pad veiliger te maken qua gevoelsbeleving.
0: Ja, zal ook weer tot discussie leiden in de raad?
1: Ik denk dat er wel een breed draagvlak is voor dit thema. Ja. Alleen misschien denkt men in de raad wel verschillend over welke oplossingen nodig zijn. Dat durf ik op voorhand niet te zeggen.
0: Ja, want er zijn raadsleden ook in CDA-huizen die voor die veiligheid, met name voor vrouwen, zich nogal sterk gemaakt hebben.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja.
1: Dus dat punt wordt zeker onderschreven.
0: Helemaal goed. Dan hebben we nog een vraag. Hoogbouw.
1: Ja.
0: Nou ja, daar hadden we het over. Is dat verstandig?
1: Ja, ik heb het tijdens mijn afscheidsspeech ook specifieke aandacht aan besteed. Zoals ik net al aangaf, tot een paar jaar geleden hadden we in Heerde discussies over drie lagen. En dan vonden we dat hoog en dan werd dat hoogbouw genoemd.
0: Ja.
1: En ik zei tijdens mijn afscheidsspeech, mijn eensgezinswoning heeft ook drie lagen, is ook 9 meter. Ik geloof wel in het toevoegen van hoogbouw. Omdat je daarmee meer eenvoudig goedkopere woningen kan realiseren. Behalve dat kun je ook de buitenruimte groener maken. Want om iedereen een huis te geven met een tuin, ja, dat vraagt dus al ontzettend veel ruimte voor een paar woningen.
0: Ja.
1: Dus in hoogbouw, daar zie ik wel toegevoegde waarde. En ik heb tijdens mijn afscheidsspeech gekscherend gezegd, nou ja, misschien moeten we ook eens gaan nadenken over 8 lagen. En dat klinkt heel veel, maar we zetten ook een kantoorpand neer van 8 lagen. Ja, waarom zou je dan niet een woongebouw neerzetten van 8 lagen?
0: Ja, dat is wel heel deswesters, zou ik maar zeggen. Het is wel.
1: Het gaat de lucht in, ja.
0: Het gaat de lucht in.
1: Ja, maar we willen ook dat onze jeugd betaalbaar kan wonen.
0: Ja.
1: En als het een grondgebonden woning is, dus dat is een term voor een woning met een tuin, ja, dan praat je in de betaalbare categorie al over woningen die 3,5 meter breed zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan heb je misschien liever op 5 hoog een woning die wel 5 meter breed is.
0: Ja. Is heel succesvol gebouwd de afgelopen tijd.
1: Ja.
0: Kreeg ik de vraag te staan in de Bonenburgerlaan, aantal huizen te huur. Hebben we te veel huizen gebouwd?
1: In nieuwe woningen bedoelt
0: ja,
1: u?
0: Ja,
1: ja nee, dat hebben we zeker niet. Alleen wat wij in Heerde doen, de gemeente heeft zelf geen locaties, maar het zijn initiatiefnemers die ontwikkelen.
0: Ja.
1: En de oorspronkelijk eigenaar heeft, als ik het goed zeg, de helft van het complex in eigendom gehouden.
0: Ja.
1: Ja, en het is zijn goed recht om die te verhuren. En ik denk dat dat heel waardevol is, want je ziet juist in die categorie van de middenhuur dat daar heel weinig aanbod voor is. Dus ik denk dat dat ook juist voor die doelgroep interessant aanbod is.
0: Ja, er wordt heel erg gefocust op bouwen, zou ik maar zeggen. Er zijn andere partijen die zeggen, nou, wonen is belangrijker dan bouwen. Ja. Het is maar net hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Maar op termijn, want die ontwikkelingen die gaan over 10, 15 jaar.
1: Ja. Dat is een hele terechte vraag. Want op dit moment is er dus woningnood. Er is een tekort aan woningen. Maar je zou de vraag kunnen stellen, is er een tekort aan woningen of is het tekort aan passende woningen?
0: Precies.
1: En dus moet je ongebreideld doorbouwen. En als je ziet hoe er in Heerde gebouwd is, er zijn dus behoorlijk wat appartementen rondom het centrum neergezet. Die zijn met een bedoeling neergezet, want de bedoeling is dat men vanuit de wijk, vanuit de eengezinswoning, doorstroomt op een bepaalde leeftijd naar een appartement zonder drempels. Dat noemt men een drempeloze woning. En daarmee komt die gezinswoning weer vrij voor een gezin. En ik denk als wij dat nog meer bevorderen, die doorstroming, dat het misschien nog wel eens een klein beetje meevalt met de woningnood.
0: Ja.
1: Dat we meer passend gaan wonen dan heel veel woningen toevoegen.
0: Maar betekent dat we voorzichtig moeten zijn met alle nieuwe plannen die er komen?
1: Nou, dat zou ik niet meteen zeggen. Ik denk dat je met aandacht moet bouwen van welke type woningen zetten we hier neer?
0: Ja.
1: En in de wetenschap dat Heerde ontzettend veel gezinswoningen heeft in zijn woningvoorraad, dus wat er al staat, zou je misschien andere varianten neer moeten zetten. Wat zorgt dat die gezinswoningen wel weer door gezinnen bewoond kunnen worden. Want laten we helder zijn, de bevolking van Heerde vergrijst. Nou, dat klinkt niet aardig voor de oudere doelgroep.

0: Nederland. Mm-hmm. Dus alles wat er in Nederland gebeurt, nou, als je daar 1/1000ste van neemt, ja, dat is dan eigenlijk wat er in Heerde zou moeten gebeuren. We hebben zo'n ruim 19.000 inwoners. Nou, keer 1000, dan kom je ongeveer uit op het aantal inwoners van Nederland. Maar ook als je kijkt naar het geld wat we vanuit het Rijk krijgen, dus de gemeentefinanciën. Nou, als je die hele dat landelijke totaal neemt en je neemt er 1/1000ste van, dan zit je ook ongeveer op onze gemeentefonds.
1: Dat geeft weer.
0: Ja, en zo kijken we ook naar bijvoorbeeld statushouders. Als je kijkt hoeveel statushouders er binnenkomen, die worden over het land uitgespreid op basis van inwoneraantal. Ja, dan heb je ook ongeveer 1/1000ste te pakken. Ja, want Heerde heeft er ongeveer per jaar 30 te plaatsen. Ja, volgens mij zijn het ongeveer zo'n 30.000-35.000 die er momenteel jaarlijks een status krijgen. Ja. Dus om het heel makkelijk te beschouwen, ja, we zijn ongeveer 1/1000ste van Nederland.
1: Ja. En de ontwikkelingen volgen wij ook ongeveer op 1/1000ste van de werkelijkheid, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Nou, komen we bij de volgende plaats. Kik. Het giet zoals het giet.
0: Zeker
1: is dat
0: beter.
1: Dan een beetje een levensmotto, zou ik maar zeggen?
0: Nou ja, ik heb deze ook een beetje uitgezocht. Van, ja, het gaat zoals het gaat verkiezingen, hè, en het beëindigen van het wethouderschap. Ja, ik moet nu ook mijn mind weer opmaken en gaan nadenken van wat ga ik hierna doen. Want laten we wel zijn, raadslid is het is niet eens part-time, het is een nevenfunctie.
1: Ja.
0: Ik moet gewoon weer op zoek naar een baan.
1: Ja.
0: Nou, het giet zoals het giet.
1: Of in ieder geval een andere studie.
0: En dat ook nog.
1: Ja.

0: Het giet, zoals het giet van Skik. Een tijd niks meer van gehoord, maar ja, dit is ook alweer een oude volgens mij, hoor. Want,
1: zeker weten.
0: Ja.
1: Maar een hele leuke plaat.
0: Ja, maar een hele leuke, zeker. Ja. We gaan het hebben over nog even het contact met de burger.
2: Ja.
0: Vroeger heette dat de burger, maar dat is de kiezer inmiddels geworden.
2: Ja,
0: de positieve

0: grondhouding. Ja, in het collegeakkoord. Is daar door het CDA ook nog een blik op te werpen, zou ik maar zeggen? Hoe zie je dat?
1: Ja, er staat hier dat bij ruimtelijke ordening hebben wij een open en dienstbare grondhouding. Toen ik dat las, dacht ik, ja, wat bedoelen ze eigenlijk? Precies.
0: Ja. Ja.
1: Want vroeger hadden wij bij een ruimtelijk initiatief inderdaad een positieve grondhouding of een niet positieve grondhouding. Dan vonden we een idee of wel goed of niet goed. En daarna ging die verder het proces in. En tegenwoordig onder de omgevingswet hebben we noemen we dat een plan wenselijk is of niet wenselijk is.
0: Ja.
1: En dit geeft ook nog eens een keer aan dienstbaar. En dienstbaar kun je natuurlijk ook op meerdere manieren uitleggen. Hè, dat je dienstverlening op orde moet zijn. Of wil je dit uitleggen als, ja, maar als jij komt met een vraag, dan moeten we kijken hoe je dat allemaal gaat krijgen.
0: Nou,
1: soms is een goed idee op een verkeerde plek geen goed idee.
0: Nee.
1: Dus ik ben heel benieuwd hoe dit zich in de praktijk gaat uitwerken.
0: Maar hoe was het in de tijd van het wethouderschap een dienstbare grondhouding? Nee, een positieve grondhouding heette dat vroeger.
1: Vroeger heette dat een positieve grondhouding. Ja, dat betekende dat we het een leuk en interessant plan vonden wat we graag verder wilden helpen.
0: Ja. Gaf dat ook juridische handvatten al voor de projectontwikkelaar of niet?
1: Niet juridisch, zeg ik even kort door de bocht. Maar wel de zekerheid dat het college zich gaat inspannen om het plan te realiseren. Met altijd een paar op- en aanmerkingen.
0: Ja, want dat betekent dan dat de houding van het college naar de raad toe een voorstel zou kunnen zijn wat positief is.
1: Klopt.
0: En dan heeft alsnog de raad het laatste woord?
1: Zeker. En de initiatiefnemer heeft in ieder geval de zekerheid als hij alle onderzoeken gaat doen. Want je moet tegenwoordig de wereld aan onderzoeken doen.
0: Mm-hmm.
1: Of het nou gaat over de watertoets of over archeologie of over flora en fauna. Of dat al die kosten niet voor niks gemaakt worden. En dat vervolgens het college zegt, ja, we vinden het toch geen goed idee.
0: Nee, nee. Dus het geeft wel een voorzet, naar een plan toe.
1: Klopt, en er wordt ook dan ambtelijke capaciteit vrijgemaakt en gekoppeld aan het plan voor het verdere traject.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat als een projectontwikkelaar met een plan komt, dat hij niet eerst grond koopt en dan gaat vragen wat er mag, maar dat het de volgorde net andersom is, toch?
1: Meestal wel. Ja, meestal doet men eerst deze toets. Want tegenwoordig heet het dus wenselijk.
0: Ja.
1: Ja, voor €500 kun je al op de intaketafel je plan. Het is eigenlijk een quickscan. Vinden we dit op deze plek een goed idee of niet? Nou, en dan kan een initiatief nemen verder met de architect en het uitwerken van. En die zal dan ook altijd nog rekening moeten houden van, ja, wat wil de gemeente nou eigenlijk precies?
0: Ja.
1: Wat staat er in het volkshuisvestingprogramma? Worden het alleen maar villa's? Of zeggen ze nog iets over de verdeling van woningen?
0: Ja.
1: Nou, en de gemeente Heerde zegt toevallig nog iets over de verdeling van woningen.
0: Ja, ja. Dat is het kader wat aangegeven
1: dat,
0: is.
1: Dat zijn inderdaad de beleidsregels die meegegeven worden.
0: Oké. Okay. Ja. We gaan even terug naar de raad. Het werk van de raadsleden. Jonge raadsleden. Is daar nog iets met de ervaring als wethouder, maar ook met ervaring als oud raadslid, een advies te geven? Hoe moeten jonge raadsleden kijken naar het werk van de raad? En heb je in de loop der tijd zelf ook nog iets?
1: Ja, kijk, men vroeg mij, de journalist van de Stentor vroeg mij, is het wel een goed idee om na je wethouderschap weer terug te gaan in de raad? En toen zei ik van, nou, eigenlijk gun ik elk raadslid een maandje wethouderschap. En vervolgens zei iemand anders die het las van, nou, wel 3 maanden. Kijk, het is gewoon heel fijn als raadslid om te weten hoe werken processen. Hoe reageert een organisatie en waarom is dat fijn? Zodat je nog beter vragen kan stellen. En dat is eigenlijk ook wat ik jonge raadsleden zou adviseren. Veel vragen stellen, nergens van uitgaan, altijd doorvragen. Dus wie, wat, waar, waarom en hoe? Kan het ook anders? Zijn er andere mogelijkheden? Heel veel vragen stellen.
0: Ja.
1: Want zelfs als een inwoner zegt, ja, we willen dit. Ja, maar waarom wil je dat dan? En klopt dan wat de inwoner wil nog steeds met zijn uiteindelijke doel?
0: Ja.
1: Want daar kan ook nog wel eens een verschil in zitten. Dat er met een ander middel ook dat doel wordt gehaald. Dus heel veel vragen stellen. Zowel naar de college, naar andere raadsleden, als naar inwoners.
0: Nou, dan trek ik het even wat breder. Is het dan ook de taak van de politiek of de taak van de overheid, de lokale overheid, om naar de burger toe wat duidelijker die processen neer te zetten? En te zeggen van nou, zo werken de dingen nou eenmaal. En je kunt het er wel niet mee eens zijn, maar we volgen wel een stramien waarbinnen die besluiten genomen worden.
1: Ja, dat is een blijvend aandachtspunt. Want die processen zijn soms niet makkelijk. En je merkt zelfs met iets als inspraak, burgers die het niet gewend zijn, ja, die zijn misschien toch verrast door hoe het werkt. Mm-hmm. Maar goed, aan de andere kant, als het voor jou op dat moment niet belangrijk is, dan ben je ook minder geneigd om daar kennis van te nemen. Dat sla je niet op.
0: Nee.
1: Dus het vraagt heel veel communicatie. Het mooiste zou zijn dat je heel één keer kan uitleggen van nou, zo werkt het precies.
0: Ja.
1: Maar feit is dat het voor inwoners heel ingewikkeld is.
0: Ja.
1: Dus je wil ze zo goed mogelijk aan de hand meenemen. Ja, loop je ergens tegenaan? Ja, ik zou zeggen, bel of vraag. Ik ben weer raadslid. Ik heb meer tijd.
0: Ja.
1: Geen probleem om contact op te nemen. Ik leg het met plezier uit.
0: Dorpspartij CDA.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, nog één vraag. Wat zou er in de raad moeten veranderen? Moet er nog wat veranderen?
1: Waar?
0: In de raad? In de...
1: Nou, voor de komende
0: paar... De manier van werken of...
1: Ik vind dat in de afgelopen periode er al best wel goede stappen zijn gezet. Maar ook als je ergens mee eens bent, geef aan waarom je ergens mee eens bent. He, zeg niet van nou, het is goed en laat het lopen.
0: Motiveer het.
1: Nee, motiveer, zodat inwoners ook snappen waarom jij het een goed idee vindt.
0: Ja.
1: En doe het precies hetzelfde als je er niet mee eens bent. Maar dan komen die argumenten wel vaker. Maar ja, ook als je ergens achter staat, geef aan waarom.
0: Ja, oké. Okay. Goed, we zijn toe aan de laatste opname, de laatste plaats. Mart Hoogkamer, met een heel lange intro, 1,5 minuut. Dus we kunnen nog een minuut ongeveer zeggen.
1: Dat meen je.
0: Waarom dit nummer?
1: Nou, de hartslag van de stad heet hij volgens mij.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het een heel fijn, lekker deuntje. Maar ik vind ook dat hij heel mooi beschrijvend zingt over zijn gevoel van die stad. Ja, het sprak me wel aan.
0: We gaan er naar luisteren. Het is een live versie. Volgens mij is het nummer officieel ook niet van hem, origineel. Maar goed, het is een hele mooie uitvoering in ieder geval. Hartslag van de stad. Dit is Mart Hoogkamer.

0: naar de Hoogkamer en de hartslag van de stad. Ja, dank u wel. Dat was een van de keuzes, muzikale keuzes van Stefan Nienhuis aanwezig in de studio vanmiddag. Hartelijk dank voor je komst, Stefan.
1: Ja, graag gedaan.
0: En veel succes bij het raadlidmaatschap. En we gaan elkaar zeker vaker spreken. Ik zal in ieder geval, de stem zal nog wel heel vaak op de radio te horen zijn, omdat we ook alle raadsvergaderingen, commissievergaderingen volgen. En dan komt er allicht nog wel...
1: Ik zal proberen interessante dingen te zeggen.
0: Ik wou dat zeggen, dan komt er allicht nog wel een keer een ding voorbij dat we zeggen, nou, dit willen we wel laten horen. En dan komen we misschien ook weer persoonlijk terug bij.
1: Hartstikke leuk.
0: In ieder geval, dank voor je komst naar de studio. Want zo is het ongeveer. Wij volgen de politiek op de voet. Iedere woensdag tussen 5 en 6 het programma Port Politiek op radio bij RTV 794. Het was vandaag gewoon qua gasten prima, maar de presentatie was misschien wat dunnetjes. Han van der Pol is aan het werk. Kasper die zit ergens die niet eens met zijn oma. Volgende week is het ook wat dunner, want dan is het natuurlijk vakantie. Maar goed, we pakken altijd wel weer een onderwerp bij de kop. En dan komen we wel weer met nieuwe feiten. Of we grijpen weer wat in het verleden, want dat kan natuurlijk ook. We hebben een enorm archief. Ik wil er ook op wijzen dat al die politieke besluitvormingsprocessen, die zijn terug te vinden bij heerde.nl, bij de vergaderingen. Want dat wordt allemaal live opgenomen en met beeld dan ook. Kunt u altijd terugluisteren als er dingen tussen zitten die u graag zou willen horen nog een keer. Goed, RTV 794 gaat gewoon door met de programma's zoals te doen gebruikelijk. We gaan straks wat eten en ik wens u ook een heel smakelijk eten en fijne avond. De voetbal is voorbij, het is allemaal weer een beetje rustig. De Tour de France is het enigste wat nog loopt, maar voor de rest zijn er geen spectaculaire meer dingen meer. Het is gewoon vakantie. Voor straks een fijne avond. Graag tot volgende week, want dan zijn we er weer. Dag.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: luister naar zijn woord, kom op en zeg:
1: wil u volgen, pak mijn hand.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

ik vind dat liedertje van Brunch heel aanstekelijk. Ik ben er verliefd op geworden. Maar deze is mooier.

0: Begint hij nou alweer met Don Davis, The Matrix? Dat is verdorie al de vierde keer. Welkom, welkom. Serieuze luisteraars bij de 70ste aflevering van Umaguma Next Level Radio voor silent movers, misfits, outcasts, lone wolves, nonconformisten, berries, notoire dwarsliggers, collega's die te eerlijk zijn, libertariërs, autonome denkers, buitenstaanders en observanten. Dit is het meest originele en onafhankelijke radioprogramma ooit. We zijn zo origineel, we hebben niet eens meer een format. Ofwel, Barry.
1: Dat doen we niet meer aan.
0: We doen niet meer een format. Elke woensdagavond van 8 tot 10 nemen wij u hier bij RTV 794 mee in onze zoektocht naar de beste progressieve muziek. Zoveel mogelijk progressieve stijlen laten wij hier samensmelten met de magische soundtrack van één centrale film. En wij beloven u, u heeft geen enkel nummer ooit in de top 2000 gehoord. Want u weet het. Umaguma is niet makkelijk. Hopend op een sfeervol geheel laten wij ons vanavond voor de zoveelste keer... Ik ga wat anders doen. Motivatiedipje.

0: een paar keer op vakantie geweest al. In mijn eentje. Deze zomer. Lood in de schoenen. Geen zin eigenlijk. Lange reis naar Carinthië. Wat doe je dan? Doos sigaar in de auto gegooid. Hij wat te doen in de file. Was mooi trouwens, toen ik ze kocht. Ik naar die kerel toe, ik zeg, ik moet gewoon een simpel doosje señorita's hebben. Die kerel die verkoopt zijn hele leven al sigaren, maar hij wist helemaal niet wat ik bedoelde. Dus hoe lang en hoe dik moeten die zijn? Ik zeg, ja, gewoon die señorita's. Ik heb hier voor jou speciale señorita's. Ik zeg, yes. Maar goed, de señorita's mee naar Carinthië. Oude vakantie-cd's. Het vakantiebandje. Wie kent het fenomeen nog? Barry, maakte jij vroeger ook vakantiebandjes?
1: Alleen maar. Ik had geen geld voor originele bandjes.
0: De zinnige pienkuttel. Zo kennen we hem weer. Ik heb al die oude cd's bewaard. Roadtrips. Ik heb er een keer eentje gemaakt voor Steven en Niels. Die gingen naar Schotland toe. Hoe heet die ook alweer? The Scottish Way to Leave Your Lover. En het mooie is, die cd's die zijn gebrand. 2002, 2003, 2004. En ik maakte ook een kopie voor mezelf. En ze doen het allemaal nog. Je wordt een keer verliefd op een meisje. Altijd in de zomer. Wat doet Richard Hofmeijer dan? Die had natuurlijk geen geld voor een doos bonbons of een bos rozen. Brandt wel een cd'tje voor die vrouw. Liefdesliedjes van de Beatles erop. Ik heb alles bewaard. Alles doet het nog. Ik gooi ze achter mij in de auto. En dan heb ik een keer als die de ding had. Hele rit plezier van gehad. En op de terugweg zat ik te denken. Ja, het is niet echt progressief. Maar misschien kan ik daar wel een programma een keer mee vullen. Dan ga ik een keer wat anders doen. Ik ga dat vanavond proberen. Er zijn van die nummers, zit ik aan te denken, die eigenlijk elke zomer in mijn hoofd terugkeren. Dat zijn dan vaak liedjes die koppel je aan een bepaalde vakantie of erger nog, aan een bepaalde relatie. En laat dat nou net een soort overlap zijn. Ik zie een soort patroon in de gebrande vakantie-cd's van de afgelopen 20 jaar. Ik zeg, ja, of ik zie een vakantie voor me, maar meestal in combinatie met een knap herengezicht. Sorry, versprak mij. Damesgezicht. Ja, ik moet denk ik denken. Een van de eerste herinneringen aan een soort vakantiebandje, maar dat was eigenlijk het cassettebandje dat mijn zomer van 1990 beheerste. En ik vermoed dat mijn vader en moeder ons meenamen naar Elburg die zomer. Mijn moeder gaat dat nu gelijk uitzoeken, want die heeft natuurlijk alle foto's synchroon georganiseerd. En ik had mijn radiootje toen niet mee. En vrijdag zijn we vertrokken, denk ik, en vrijdag terug. En ik weet nog dat ik donderdag, de dag voor het naar huis gaan, de zomer van 1990, dat ik ontzettend zin had om dat bandje weer te draaien. En een grote zomerhit was Back by Dope Demand van King B. Dat stond daarop. Top nummer toch, Barry?
1: Helemaal.
0: Helemaal. Oeps Up van Snap stond in die week, ik heb het net opgezocht, op nummer 2. En op 1 stond toen Adventures of Stevie V, Dirty Cash. En het was eigenlijk de eerste zomer, denk ik, dat dancemuziek mainstream begon te worden. Dit zijn dan ook drie Eurodance, hoe noem je het ook alweer? Nou, laten we het zo noemen. Het beheerste de top 40 toen. In die zomer kwam ook uit Turn Up The Bass 10. De beste editie. Nou, over een knoop in je maag gesproken. Het was de mooiste Turn Up The Bass die er was. Zwart met oranje voorkant. Iedereen kent hem. Ga naar musicmeter.nl. Dit is de Turn Up The Bass die de hoogste score krijgt. Daar stond King B ook op. En het begon volgens mij met What Time Is Love van de KLF. Ken je hem nog, Barry?
1: KLF, Last Train to Trans Central.
0: Die noteerde later wat hoger. Die heeft Turn of the Bass nooit gehaald. Maar het eerste hitje, KLF, was What Time Is Love. Met, hoe heet die rapper ook alweer? Volgens mij was dat een Duitse. Ricardo the Force. Ik weet het nog.
1: Geniaal.
0: En daar opende Turn of the Bass mee. Nummer 10. Maar dat bandje liep eigenlijk, ik heb het vrijdag, mijn moeder heeft het voor me gekocht bij de Kenta, denk ik, in Epe. En de eerste vrijdag, ik had het misschien maar 1 of 2 keer geluisterd. Dat moest thuis gekopieerd worden in de Philips radio in de huiskamer. Want dat is volgens mij de enige radio in huis met een dubbel cassettedek. En dat bandje liep meteen vast. Die was kapot. Ik was er ziek van. Als mijn moeder nou meeluistert, maar weet je nog. En mijn moeder had gelijk door. Richard, die is te ziek van dat het bandje kapot gegaan is. Ik heb het nog kunnen ruilen. Ik heb weer naar Epe toe een week later, naar Kenta. En ik heb me geruild voor Turn of the Bass 9 eigenlijk. Ik denk van 10 ken ik nu wel. Achteraf gezien is dat jammer. Later bij de bibliotheek heb ik Turn of the Bass 10 alsnog op cd bemachtigd. Ik heb hem nog. Dit is een hele lange intro. Ik ga Barry erbij betrekken. Welkom, Barry. Yes, hij is er weer.
1: Dankjewel, dankjewel, Richard.
0: Shit. Ik ben een beetje aan het zoeken naar de juiste gain, Barry. Ik zet hem steeds zachter. Hoe enthousiaster ik word, hoe zachter ik ontzet. Oh, jullie horen op de achtergrond Don Davis. De complete suite, suit van The Matrix Reloaded. 17 minuten duurt hij, dus ik heb nog even. Ik heb aan Barry gevraagd, toen hij binnenkwam. Heb je ook een knoop in je maag, Barry?
1: Meerdere.
0: Ik heb even opgezocht, weet je hoe dat kan? Knoop in je maag?
1: Nee, geen idee.
0: Dat is je hersenen staan in contact met je maag-darmkanaal. En in stressvolle situaties wil het lichaam, je hersenen, willen zoveel mogelijk bloed naar je spieren sturen. Om een vluchtsituatie te optimaliseren. Waardoor dus niet de nadruk op dat moment in je lichaam ligt op hongerprikkels. Mooi, hè? Overlevingsmechanisme. Weer wat geleerd bij Uma Guma. Barry, liedjes. Zomerliedjes, waar krijg je zin in om naar te luisteren en wat relateer je eraan? Welke beelden roepen die nummers op? Kom maar op.
1: Ja, het eerste wat aan denk heeft te maken met het liedje Blue, ook al bekend onder de klanken Dabba Dee. Die kwam in de zomer van 99 in Nederland.
0: Waar is het van?
1: Ja, hoe heet het ook alweer? Die Franse groep.
0: Ik zal het me eerlijk bekennen, ik vond het verschrikkelijk. En ik had op die zomer een meisje, mijn tweede vriendinnetje, en die vond het een mooi nummer. En we hebben het er net al in de voorbespreking al over afknappers gehad. Op onze leeftijd kun je daar niet meer met afknappers komen. Maar ik was toen een jaar of 16, 17, 18. En toen dacht ik wel tijdens het luisteren naar Black Sabbath van moet ik wel met deze dame verder gaan. En nu heb ik hier zo'n dame zitten. Blue dabba di dabba da.
1: Het gaat om de emotionele koppeling, hè, eraan.
0: Oh ja, dat was
1: mijn eerste roadtrip naar Frankrijk. Ging in één keer goed. Terugweg ook, trouwens.
0: Was mijn broer ook mee?
1: Ja, die was zeker mee.
0: Ik weet nog hoe die thuis kwam, wat hij zei.
1: Nou, je maakt me nieuwsgierig.
0: Tond is lekker riem door. Serieus.
1: Ja, kust van Frankrijk.
0: Kust van Frankrijk is
1: ja,
0: groot.
1: De Vendée. Iets ten zuiden van Nantes. En daar hadden we een mooie kustplaats. Waar we eigenlijk voor het eerst met de auto naartoe gingen. Huurauto. Met z'n drietjes voor het eerst een ander land in. En dat nummer was eigenlijk de hit van de zomer in Nederland. En hij was in Frankrijk al eerder uit dan in Nederland. En dat vonden wij mooi toen we terugkwamen.
0: Oh, ze hadden een primeur, die kennen wij al lang.
1: Ik wilde er nog bij zeggen dat ik nu nog kippenvel krijg van de eerste klanken. Maar ik denk niet dat het nog zin heeft om te
0: Het is een echte tranentrekker. Blue dabba di dabba da. Helaas geen ruimte voor vanavond. Misschien in een andere Uma Guma. Probeer toch origineel te blijven. Je hebt nog meer opgeschreven, hè? Of heb je daar nog een leuke dame ontmoet? Vakantie?
1: Oh, Ja, ik kan een foto of een plaatje kan je niet omzetten in woorden, hè? Maar dat was precies mijn type. Zij werkte eigenlijk in de plaatselijke discotheek, Saint-Jean-de-Mont.
0: Voor de jongere luisteraars, een discotheek is een soort club met deuren. En het is altijd donker binnen en er wordt dance-achtige muziek gedraaid met een grote flikkerende spiegelbol in het midden van de dansvloer. En dat noemde men vroeger een discotheek.
1: Mooi, bedankt voor de aanvulling. Zij verkochten muntjes. Prachtige donkere dame met zwarte krullen. En ik stond meer bij die muntjes te praten dan dat ik in de discotheek rondliep. En naarmate de drank meer vloeide, begon ik ook steeds beter Frans te praten. En wij zijn daar 10 dagen geweest. En elke avond stond ik daar aan de bar, foto's maken. Ik heb nog een heel mooi aandenken van haar. Een handgeschreven briefje met een kusje erop.
0: Een handgeschreven brief, ik ben er gek op.
1: Ja, ja. Heb je tegenwoordig niet meer, hè? Ik krijg geen lullig appje of zo, foto's.
0: Ik heb er een keer om gevraagd aan een bepaalde vrouw, toen we 5 jaar verkering hadden. Zeg, dan schrijf jij een handgeschreven schrijf je een brief voor mij, dan ga ik op vakantie. En op de dag dat wij 5 jaar verkering hebben, dan open ik de envelop en dan lees ik hem. Ja, ik heb het toen al met jou over gehad, dat het een kunstwerk is, een persoonlijk kunstwerk. Mm. Maar ze doen het, hè? Je moet er echt naar vragen. En dan mag je nog geluk hebben dat ze het doen. En in het slechtste geval zijn ze vergeten dat ze het gedaan hebben. Heb je de brief nog? Ja.
1: Zeker weten.
0: Wat doe je daarmee, 's avonds in bed?
1: Ja, dat vertel ik na 12 uur wel.
0: Volgende nummer, Barry. Andere herinnering.
1: Jongen. Voyage. Van, ze heet Katrien Verbeek. Maar haar artiestennaam is Kate Ryan.
0: Oh.
1: Ook weer een roadtrip, 2010.
0: Ik heb je er vaak...
1: Naar de Côte d'Azur.
0: Ik heb je vaker over dat nummer gehoord, inderdaad. Ja.
1: 1500 kilometer in een Renault Megane.
0: Die blauwe?
1: Die blauwe, ja. Zonder problemen heen en terug. Inclusief een boottochtje naar Saint-Tropez.
0: Hij had dat masker toen ook op achter het stuur van die horrorfilms.
1: Nee, daar pas later op. Maar dat nummer dat staat eigenlijk synoniem voor alle vakanties ver buiten Nederland. Tot op heden.
0: Voyage. Misschien ben je ook in één keer een nummer te binnen waar ik altijd aan moet denken als ik alleen op vakantie ben. Van
1: vertel.
0: Break my stride. I got to keep on moving. Goed. Heb je er nog één, Barry? Staat er trouwens niet in, voyage. Je moet nog een keer terugkomen.
1: Ik kom met alle liefde terug. Ja, ik heb er meerdere, maar ik heb ze... Ik heb de titel even niet paraat. Een lied van Maroon 5 uit 2004. Dat moeten we even opzoeken eigenlijk, hè? Ik kan het wel gaan zingen, maar dat is ook weer zoiets.
0: Is het Seeds? Is dat Maroon 5? Spannende muziek.
1: Van zijn familie. This Love. Januari 2004 uitgekomen. En in oktober 2004 gaf je mij een hele bijzondere beleving. Toen ik voor de eerste keer naar de Verenigde Staten vertrok.
0: Mooi verhaal.
1: Voor een
0: vakantie. Mooi verhaal.
1: Ja. Ja.
0: Ik ken hem zo even niet. Ik probeerde hem op te zoeken. Dit is live radio, dat doen we eigenlijk nooit. Hè? We nemen het altijd thuis weken van tevoren op. Nu moeten we improviseren. Dan vallen we enigszins door de mand.
1: Ah, door de mand. I was so high, I did not recognize.
0: Ja, mooi.
1: The fire burning in her eyes. Ja, die kennen we wel, toch?
0: Ik voel me al een beetje schuldig. Moeten we dit ook echt gaan draaien? Die ene vaste luisteraar, die is al afgehaakt, dus we kunnen...
1: Ik ga er ook zo van door, dan weet je het vast.
0: Dan zit ik hier weer alleen met mijn knoop in de maag. Ik heb wel een mooie om mee te beginnen. Het is de opener van OK Computer van Radiohead. En Tinderliefde vroeg ik ooit, wat is je favoriete nummer? Toen zei zij, nou momenteel Paranoid Android... Ik zeg oké, dat is Radiohead. Het staat op OK Computer. Kende de CD toen eigenlijk nog helemaal niet. Ik heb hem geleend, grijs gedraaid in de auto. Airbag, daar opent de cd mee.

0: 0794.
1: Dan kun je altijd op zoek zijn naar snoeiharde, obscure pracht uit de jaren 70. Er zijn van meerdere markten thuis. Kippenvel en tranen trekkende akoestische zomerhits. Ik vind het allemaal prachtig. Het kwam van het album Wednesday Morning 3 AM. En ik hoef er eigenlijk niet bij te zeggen waar het van was of is. Vond je het mooi, Barry?
2: Ja, prachtig.
1: Barry vraagt aan mij of de microfoon inmiddels goed is afgesteld. Barry, wat vond je ervan, dat nummer?
2: Ja, ik vond het prachtig.
1: Klinkt gek, hè? Dus we hebben twee verschillende microfoons.
2: Nou, je had hem al een beetje van me afgehaagd.
1: Ja, ik vond dat je meer akoestiek nodig had. Oh, op de achtergrond horen we de Dinosaur Flyby, Christopher Young van een van de Jurassic Park films. Bekend, hè? Origineel van John Williams. Ik denk dat deze van Christopher... durf ik niet te zeggen. Ben, zag je schrijven?
2: Ja, tijdens de nummer komt weer van alles te binnen over vakantieliefdes en gekoppelde nummers daaraan.
1: Mijn favoriete onderwerp.
2: En ik heb eigenlijk één favoriet, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is het eerste vriendinnetje wat ik tijdens een vakantie ontmoette.
1: Zandkorreltjes onder het BH-bandje.
2: Ik ga een stapje verder, hoor. Als je het goed vindt. Ik hou het netjes.
1: Je hebt nog 23 seconden. Ik denk dat we deze anekdote voor later... de luisteraars die wachten nu in spanning af.
2: Het is het wachten waard, luisteraars. Luisteraar.
1: Luisteraar. Tim Buckley. Phantasmagoria in 2.

0: Isla Sorna Sailing Situation. Ja, kwam van dezelfde Jurassic Park film. Barry, ik zag je schrijven. Wat heb je opgeschreven?
1: Ja, de inspiratie die komt ik snap er zelf ook niks van, maar er komen allemaal verhalen binnen van heel vroeger. En een van de eerste vakantieliefdes die ik had, wat ik net al vertelde, was in 1999.

0: En vanaf het moment dat we elkaar zagen, hadden we al door van oké, dat wordt knallen met die ballen. Mag je dat zeggen? Het is al gebeurd, hè? Een week ervoor.
1: Colin die heeft het wel waargemaakt, of niet?
0: Een week ervoor op Heerdenstrand, dat was toch zeg maar de namen benoemen. Zat ik in een jeugdblad te lezen, er zat een condoom in, vastgeplakt. Ik denk, dat is mooi, zo'n condoom. Die doe ik gewoon in mijn broekzak. Wie weet gebeurt er wel wat.
1: Er zit er nog in.
0: Ja, dat zou je graag willen, hè? Maar het verhaal wordt mooier. Een week later kom ik die meid tegen, we spreken wat af, we praten een beetje, we kussen een beetje. En op een gegeven moment in een parkje in Epe, Gelderland.
1: Huip, die lag in de struiken.
0: Niet op dezelfde avond. Ja, had je condoom nodig. Vond ik zo'n mooi verhaal. Want ik heb dat ding, ik had zo'n ding nog helemaal niet bij me hebben. Maar het heeft mij wel zeg maar een van de eerste mooie ervaringen opgeleverd tijdens de vakantie in Nederland.
1: En welk liedje hoort daarbij?
0: Oh ja, daar ging het natuurlijk om.
2: Ik was bijna vergeten.
0: Het was een liedje van Desiree met Life.
1: In dat jaar had ik verkering. En over afknappers gesproken. Dat meisje had het niet over Desiree. Die had het de hele tijd over Daisy Ray. Ja, dat is, jammer, als het ja, over Desiree gaat, denk ik, ja, zie ik dat meisje het zwollen voor me met haar Daisy Ray. Ze had het ook in plaats van die flat, had ze het steeds over dat flat. Het is dat flatgebouw, maar ze had het over dat flat. Ik dacht bij mezelf, het is toch die flat? Ik denk dat ze het nog steeds niet beheerst. Dat meisje heb ik trouwens een singeltje gegeven toen we net verkering hadden. Dat vond ik ook wel leuk. Ik denk als je verkeringen moet. Ja, wat is je favoriete liedje nu, vroeg ik haar. Dat en dat. Gekocht voor haar.
0: Liedje, wat mooi.
1: Ja, het was geen Black Sabbath in die tijd. Het was ook niet. Het was ook niet iets van Christopher Young. Ik zie dat ik een foutje heb gemaakt in de programmering. Vind je het gezellig, Barry?
0: Ja, ik vind het geweldig hier.
1: Geweldig zelfs.
0: Echt waar.
1: Wat een sfeer.
0: Kun je nagaan wat voor saai leven ik heb.
1: Luisteraars, ik krijg een hoop berichten binnen hier. Ik zit even te denken hoor. Oh, Artie Schopenhauer, die wil wat zeggen.
3: To live alone is the fate of all great souls.

Ik was een jaar of 10. Ook weer eens een keer hopeloos verliefd. Niet te bereiken natuurlijk, die meid. Maar die vond de aandacht volgens mij ook wel... kon ze wel waarderen. We stuurden hem een keer midden in de nacht...

0: Muziek is van Elmer Bernstein. Max, Cape Fear. Ik schreef dat origineel ook alweer. Programma dat over filmmuziek gaat. Meisje stuurde me midden in de nacht 2 Spotify links. De ene ben ik vergeten als ik het daar nu zo... Ze is trouwens vrijwilliger hè, bij deze omroep. Misschien luisteren ze mee. Dan mag je nu inbellen. 2 liedjes stuurde je toen. De ene weet ik niet meer. Die had ik graag willen draaien. De andere was van Beck. Turn Away. En dat is al een jaar of... Ja, op een gegeven moment vergeet je die nummers. Dan stop je met het draaien van dat soort nummers. Tot je ze op een gegeven moment weer een keer hoort. Het is altijd in de zomer. Als ik op vakantie ben alleen aan het wandelen. Ook altijd weer aan de nummers van The Birds denken uit de film Easy Rider. Heb je uiteraard gezien, Barry's groot filmliefhebber. Easy Rider, Barry. Wat voor gevoelens roept dat bij jou op?
1: Beetje creepy gevoelens.
0: Creepy?
1: Heb je het over dezelfde film? Denk ik niet.
0: Easy Rider.

0: zeker. Je kwam graag met al jouw roadtrips in de Verenigde Staten. Ik denk, dit is een inkoppetje voor jou.
1: Dat is jammer, hè, dit?
0: Maakt niet uit, Barry. Ik waardeer het dat je je zo kwetsbaar opstelt. Ik citeer.
1: Ik slik even mijn trots in.
0: Swallow my pride. Dat kun je letterlijk vertalen.
1: Mooie titel trouwens.
0: Je swallowt altijd andere dingen, toch? Of niet?
1: Door de week niet.

0: Terwijl ik eruit zag waar het origineel van was, uiteraard Bernard Herrmann. Zie ik Barry gebaren. Staat mijn microfoon open? Ja, nu wel. Moet die dicht?
1: Beide staan open. Ik wou je behoeden voor... Hoe zeg je dat nou netjes? Gevaarlijke uitspraken. Die de eten nog niet mogen.
0: Alles mag wat mij betreft de eten in. Ik ben een...
1: mooi zo'n vrije avond.
0: Openhartige, gevoelige jongen. En dat kunnen de luisteraars enorm aan mij waarderen. Een veelgehoorde opmerking in deze zware tijd is: Richard, ik waardeer je openhartigheid. En dat maakt veel los bij de mensen. En dat brengt me ook veel goeds. Want Barry komt hier binnen met een enorm goed gevulde coolbox. Met een zak chips. Hey, aangekondigd. Back, turn away.

0: favoriete vakantienummer. Solo aan het hiken. Rond de Gieperzee op de Kreuzeggruppe. Wat denk ik dan? Wasn't born. Perry schenkt zichzelf nog even een bakje koffie in. Overheerlijke koffie van de LOA hier, RTV 794, waar u nog steeds naar luistert. Wasn't born to follow. Soundtrack van Easy Rider. Barry, wat deed dat met jou? Luisteren naar dat nummer.
1: Ik verval in pure romantiek als ik net zo'n dingen luister.
0: Melancholie ook?
1: Ja, nostalgie, melancholie.
0: Oh, nostalgie.
1: Bij elkaar.
0: Barry begon nog even over de Bachwan in Wezep.
1: Ja. Ik ken het van mijn vader. En dat had mij zeer aangetrokken destijds. Mocht ik in die tijd een puber of een jongvolwassene zijn.
0: Easy
1: Zoeken
0: naar
1: verbinding met gelijkgestemde.
0: Ja, Easy Rider. Ik denk aan de jaren 60. Bij de Bachwan denk ik aan de jaren 80. Maar ze zullen waarschijnlijk dezelfde... Het zullen dezelfde inspirerende vrije geesten zijn geweest.
1: Ja, het is een beweging die al duizenden jaren bestaat.
0: En Nico Haak was ook fan, hè? Nico Haak heeft een hit gehad. Alles Nico Haak en de paniekzaaiers. En die gaan we tweede uur voor u draaien. Alles mag man van de...
1: Bachwan. Lijster in de la. Hoppakee.
0: Goh, dat, als ik nog eens een keer mag stemmen voor een nummer in de top 2000... We zijn hier geen fans, hè? Uma Guma, geen fans van de top 2000. Gewoon puur om te saboteren. Stem allemaal op Nico Haak en de paniekzaaiers. Alles mag man van de Bachwan. De cirkel is weer rond. Barry, je blijft schrijven. Wat ga je vertellen in het tweede uur?
1: Ja, het is een liedje van Surinaamse artiest Kenny B. En dat lied is genaamd Jij bent de liefde.
0: Kenny Bodgers.
1: Dat is een ander. Kenny B die woont in Tilburg trouwens. Klinkt romantischer dan het is, maar het is een van de oorsprong Surinaamse artiest.
0: Dat kennen wij bij Uma Guma. Komt elke week net de voorselectie niet door, helaas.
1: Nee. Maar die heeft ook een nummer gemaakt. Jij bent de liefde. En die refereert heel erg aan mijn allereerste liefde in Suriname toen ik daar woonde. Die zij voor mij zong. Ik had het nog nooit meegemaakt dat iemand een lied voor mij zong. En dat raakte mij diep. En als je naar de tekst kijkt... En niemand zingt dat voor jou, terwijl die jou diep in de ogen aankijkt. Dan kan je stoere jongen zijn, zoals ik ben.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan smelt mijn hart wel.
0: Bij Uma Guma doen we liever iets anders als wij onze partner heel diep in de ogen kijken.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
3: Hollandse Passie, Barry. Kijk je ook mee?
4: Ik kijk mee.
3: Hij kijkt er naar uit. Dit is Uma Guma, uitzending 70, uur 2.
5: Rise.

0: Ja, dat sluit natuurlijk perfect aan bij de gevoelige snaar die wij de hele avond al proberen te raken bij jullie, de luisteraars. Deze geweldige romantische muziek uit de film Rise of the Planet of the Apes. Ik vind het altijd mooi als ik een soort passie voel, Barry, voor een dame. Ik zit muziek te luisteren, mooie teksten. Dan denk ik, dit is het couplet. Oh, dit ga ik uittypen en dan stuur ik dat naar haar. Dan denk ik van, nu raak ik haar echt. Maar ja, voor hetzelfde als die dame op het toilet te bouten of de bibs af te vegen. Ja, en dan krijg je, ja, je moet een momentum zitten lachen, ja, dat heb jij nooit gezegd. Je moet het momentum ook mee hebben, dus in je hoofd. Dan ziet het er allemaal wel zo mooi uit.
1: Ja, je raakt vooral jezelf met die tekst.
0: Ja, dat is het. Je probeert het te projecteren op die ander, inderdaad.
1: Heel herkenbaar.
0: Blijkt dat ze geen Engels kan. Ik heb dat heel vaak gehad met een nummer van Bob Dylan. Ik heb dat op een LP. Een verzamelaar LP. Daar zijn 3 delen van, volgens mij. En op, okay, dit even, ik heb het niet uitgezocht, maar op 1 van die 3 delen staat een live uitvoering van Tomorrow is a Long Time. En ik weet nog dat ik daar de MP3 van getrokken heb. Er zit een heel mooi coupletje in. Bob Dylan, Tomorrow is a Long Time, live.

0: Ja, America's Sister Golden Hair. Een anekdote daarbij was, gaan we gewoon eerlijk bekennen op de radio. Ik reed naar huis, knetterverliefd. Voor het eerst in mijn eentje op vakantie met de auto. Vriendinnetje vond het leuk dat ik weer thuis kwam. Hoop ik. Ik terug uit Parijs. Was lastig om van de ring af te komen trouwens, zonder navigatie. Scannen op de radio, random muziek. Kwam dat nummer voorbij. Mooi, ik was in ontspannen mood. Ik reed richting België en ik denk, ah, dit is een mooi anthem. Anthem van de relatie. Een soort eeuwige verliefde zomerhit voor mij. Daarna The Byrds, Ballad of Easy Rider. Ja, ik weet nooit welke ik nou mooier vind van The Byrds. Wasn't Born to Follow. Voor non-conformisten als ons, Barry, alleen de titel al. We zijn niet geboren om te volgen. Maar The Ballad of Easy Rider, een soort ode aan de landschap, aan de natuur van de VS. Ja, als natuurliefhebbers spreekt ons dat ook enorm aan, zou je zeggen. Welke vond je mooi? Barry kan niet kiezen, volgens mij. Hij is druk aan het noteren. Schiet hem van alles te binnen.
1: Klopt helemaal.
0: Je hebt nog 1 minuut.
1: Oh, dan moet ik kiezen, hè? Ja, dan wordt het kiezen tussen de Shoop Shoop Song, Scar Tissue, I Will Always Love You, of In Dreams.
0: Het mooiste van deze uitzending vind ik eigenlijk dat Barry in zijn hoofd de hele playlist heeft. Er komt geen nummer van voorbij vanavond.
1: Dat is niet belangrijk.
0: Doen we volgende week. Ik ga even Shoop Shoop Song.
1: Er zit wel het mooiste verhaal aan vast.
0: Ik zet hem gewoon op pauze. Dat doen we eigenlijk nooit. Hè? Eigenlijk hebben we wel een format. De format is eigenlijk dat 60 minuten lang het geluid altijd doorloopt. Ik ga nu voor het eerst echt breken met het format. Want Barry heeft een... Hij heeft een anekdote. De Shoop Shoop Song. Ik kan ook wat anders doen. Wacht, ik ga het anders doen. Dan doe ik nu die. Dit is gedoemd te mislukken. Ik moet nu eigenlijk Jan Nederveen erbij hebben als ervaren technicus. Oké. Barry, 3 minuten. De anekdote, de Shoop Shoop Song.
1: Eetje, zo lang. Oké.
0: Shoop, shoop, shoop, shoop.
1: Ja, ik kom uit een omgeving waar eigenlijk vrouwelijke aspecten...
0: Ik krijg allerlei berichten binnen van luisteraars momenteel.
1: Vrouwelijke aspecten. En de aandacht van vrouwen, zeg maar, minder was dan ik had verwacht. Op een gegeven moment kom ik op de hogeschool... En dan kwam ik direct met de introductie in contact met een ontzettend leuke meid uit Markeloe. Zo praten ze trouwens niet, hoor. En dat klikte enorm. Soms heb je dat. En er was een moment, dan mocht ik bij haar komen slapen. Maar ik had geen eigen vervoer.
0: Je had wel een tentje
1: dus
0: mee?
1: Nee. Bij haar thuis. Bij haar ouders thuis, trouwens. En ik maakte het verhaal zodanig bij mijn 3 vrienden van mij... dat zeggen, we gaan een keer naar Markelo. Dan gaan we naar Bills Bar in plaats van naar Dika.
0: Waar moet Barry in Bills Bar?
1: Ik had een chauffeur. Jongste zoon van een zeer bekende autohandelaar in Heerde. En er gingen 2 anderen mee en ik. En op het moment dat ik instapte had ik mijn slaapzak bij me... en een tas met verzorgingsspullen. En ze keken al van, wat is dit dan? En ik ze voorbereid en gedeeld natuurlijk... Ik zeg, ja, ik blijf even slapen bij iemand. We gingen de Bills Bar in. Gedronken uiteraard. Veel gedronken. En tijdens de Shoop Shoop Song, die werd gedraaid... toen wist ik van, oké, ik mag echt blijven slapen. Maar die jongens wisten nog van niks. Dus bij het verlaten van de discotheek op de parkeerplaats... zei ik van, ja, ik haal mijn tas eruit en ik blijf in Markelo. Jullie kunnen wel terugrijden naar Heerde. Nou, ze keken me aan van, wat is dit nou weer dan? Hele fijne nacht gehad. Maar nu komt het. Hoe lang heb ik nog? 1 minuut. Maar dat komt goed. Volgende ochtend, zondagochtend, moest ik weer terug vanuit Markelo naar Heerde.
0: Jongens, weer gebeld. Kom maar.
1: Dat was in de tijd zonder een mobiele telefoon. En ik heb ontzettend mijn best gedaan om 2, 3 vrienden te bellen. Eentje was naar de voetbal. Colin. Eentje zei, ik ben motorracer aan kiepen.
0: Daddy. Mijn broer.
1: En de derde zei, 11 uur 's ochtends, ik heb al 2 pilsjes op. Gerbert.
0: Zo.
1: En toen belde ik iemand die ik normaal niet zou bellen, waar ik helemaal geen goede vriend mee ben. Maar die kwam mij speciaal vanuit Heerde met een blauwe Mercedes ophalen.
0: In de hoofdrol voor mij weggelegd nu, hè. Vriendschap ja, verzegeld toen.
1: Ja. Pieter-Jan van der Woude, ik wil hem benoemen.
0: Ja.
1: Hij heeft echt zijn best gedaan om mij op te halen. Het is gelukt.
0: Legendarisch, legendarisch.
1: Ik vind het een mooi verhaal.
0: Ik vind het een enorm respectvolle vriendendienst. Pieter-Jan van der Woude, we weten dat je
1: meeluistert. Andersom zou ik het niet gedaan hebben.
0: Voor Pieter-Jan doen we niks, maar we weten dat hij meeluistert. En we bedanken je nogmaals namens Uma Guma uit de grond van ons hart. Pieter-Jan.
1: Pierre, merci.
0: Bedankt.

0: wordt hier steeds dramatischer. Barry en ik hebben in de tussentijd een discussie over de tekst van Solitude Eternus. Oh, sorry, Tomorrow's Dead. Ja, dit is van die muziek. Ik zeg tegen Barry van dit raakt me altijd enorm. De pijn die de zanger zeg maar uitdraagt. Is dat nou helend bedoeld of moeten we die pijn meevoelen? En daarna had het eigenlijk over de tekst van Black van Pearl Jam. En we raakten er eigenlijk niet over uitgepraat. Ik zeg, ja, dat, volgens mij gaat dat over een miskraam. En Barry zei over het loslaten van een liefde.
1: Prijsvraag.
0: Dus ja, de prijsvraag van deze week. Black, Pearl Jam. Ja, een top 2000 nummer ook nog. En dat doen we eigenlijk niet. Waar gaat de tekst over? De winnaar krijgt een lege coolbox van Barry. En Barry geeft nu trouwens ook het antwoord.
2: Hij geeft mijn antwoord.
0: Multi-interpretabel. Zijn jullie met hem eens?
2: Waarheid, hè? En vanuit dat gezien is het, heeft iedereen gelijk. Hoe mooi kan de wereld zijn als we allemaal als we elkaar allemaal gelijk geven?
0: Holy Wars. Barry, je hebt de tekst gelezen.
2: Ja. Wat wil je horen?
0: Ik wil gelijk.
2: Sheets of empty canvas. Untouched sheets of clay were laid spread out before me, as her body once did. Ja, dat is natuurlijk multi-interpretabel. En nu komt het. Er zit een soort interactie in. And all I taught her was everything. Now she gave me all that she wore. Dus er is een interactie geweest. Dus daarom denk ik van, het is een ex-vriendin. Waar hij veel mee gesproken heeft, maar die hij losgelaten heeft. Als je het hebt over een doodgeboren baby, dan spreek je niet over all I taught was everything.
0: Je wint, Barry. Ik weet niet hoe ik erbij kwam.
2: Nee, het gaat niet om winnen. Nooit.
0: Ik weet niet hoe ik erbij kwam. Misschien een ander nummer.
2: En dan in een refrein. Spreekt hij?
0: Je hebt gelijk.
2: Spreekt ze over? I know somebody, you have a beautiful life. Sorry, I know someday you have a beautiful life. I know you'll be a star in somebody else's sky. But why can it be? Can it be in mine?
0: Ja.
2: Dus het gaat volgens mij over een vriendin die.
0: Er hoeft geen volgens mij meer aan toegevoegd te worden. Het ligt wel erg dicht bovenop. Geen idee hoe ik erbij kwam.
2: Nu ben ik wel benieuwd naar.
0: I'm on it. Vangelis, denk met mij mee.

0: Ja, dat is toch gek dat ik zeg dat ik zo'n goed geheugen heb. En mensen zijn vaak onder de indruk van de hoeveelheid kennis die ik heb. Maar ja, als de ander nog minder kennis heeft, zegt Floris ook altijd. Je kunt mensen alles wijs maken, totdat er op een gegeven moment een grotere wiespiep in de zaal aanwezig is. En dat is Barry vanavond. Geef hem een applaus.
1: Applaus voor jezelf.
0: RTV 794, Richard Hofmeijer, Barry van den Dam, Uma Guma. Mocht u nu op de snelweg rijden en u ontvangt ons eventjes. Hé, hey, dit is een leuk duo. Dit is een gezellig programma. Snijden gezellige, leuke, interessante onderwerpen aan. We zijn ook terug te luisteren als u buiten het bereik valt straks. Gewoon morgen even naar de website rtv794.nl. Gemist. Daar staan we wel onder de noemer Uma Guma. Dan ziet u een geweldig interessante foto van mij met een blauw overhemd. Ik heb nu mijn zomerse witte overhemd aan. Voor een nieuwe profielfoto. Barry gaat die nu zo maken van mij, terwijl ik interessante dingen in de microfoon vertel. En voor je het weet ben je weer uitgeluld. Daar gaat hij. Ik heb er nog één gevonden. Voorjaar. Verliefde mensen. Dat is een bron van leuke, vrolijke teksten. En zo te zien is dat dan ook het laatste liefdesliedje van vanavond. Barry, nog verliefd de laatste tijd geweest?
1: Ja, maar dat is inmiddels over.
0: Nou, je bent het aan het verwerken, toch?
1: Klopt. Aan het loslaten. Waar Paul Jam over zingt in Black.
0: Het staat altijd erg hoog in de top 2000. Dus ik voel me een beetje bezwaard om het dan hier te gaan draaien. Ik bedoel, ja, dan mensen die dat willen horen, stem gerust af op Radio 2. Dan kun je het elke dag horen. Maar ik moet eerlijk toegeven, goede muziek is goede muziek. En de smaak van de gemiddelde Nederlander is over het algemeen zo beroerd nog niet. Maar helaas, Silent Passage staat er nooit in. Van Bob met de bekende achternaam. En die ga ik hier nu voor u afspelen. Bob Carpenter.

0: Bijna alle scores die Christopher Young schreef, de muziek is beter dan de film. Barry is echt een reiziger. Dit is een reizigersuitzending. Barry, herinneringen aan roadtrips en nummers die daar onvoorwaardelijk aan verbonden zijn. Komt-ie.
1: Oh. Ja. Ik heb mijn allereerste roadtrip buiten Europa. Die heeft ontzettend veel indruk gemaakt. En het was een op zich geen bijzondere trip voor mensen die veel reizen. Maar ik vond het zeer, zeer indrukwekkend. Het was aan de westkust van Amerika. Californië, Nevada en Arizona. En voor de luisteraars weten ze ook dat er ontzettend veel mooie Amerikaanse muziek voortgekomen is. Een lekker stad. Heeft wel een wereldberoemde band voortgebracht waar we zijn geweest. San Francisco, Los Angeles, San Diego.
0: Ik denk Red Hot Chili Peppers. Ik voel hem al aankomen.
1: Ja, het begint met de Creedence.
0: Oh, shit.
1: In San Francisco.
0: Je moet terugkomen.
1: Ik heb het over Metallica in Los Angeles.
0: Oh, ik denk we gaan het over Creedence hebben. En zit er niet in vanavond.
1: De zanger van de Reddit, van de Pearl Jam komt uit San Diego.
0: Hé, hey, die heeft wat geleerd.
1: En dan heb je eigenlijk al een repertoire te pakken waar je 21 dagen lang in de auto naar kan luisteren.
0: Mooie
1: en toevallig
0: dingen.
1: Was dat ook zeg maar de duur van de trip. Dan laat ik zeg maar de commerciële rakkers uit Las Vegas nog buitenspel.
0: Ik denk aan ZZ Top.
1: Onder andere. Elvis heeft ook vaak opgetreden zeg maar in Las Vegas.
0: Waarom denk ik aan... Oh, dat ze het hitje hadden. ZZ Top, Viva Las Vegas. Dan ga je automatisch denken van waar zullen ze wel vandaan komen. Slaat helemaal nergens op. Stonden trouwens vorig weekend op Bospop te Weert. ZZ Pop.
1: Wat leuk.
0: Collega is er geweest. Heeft niks te maken met... goede muzikant hoor. Zitten er vanavond ook niet in. Nou, we hebben het over roadtrips en liefdes. Leuke dames ontmoet, Barry. Hoe openhartig wil je nog zijn het laatste kwartier?
1: Ja, ik wil eigenlijk terug naar België. In België is er een zanger die al een tijdje actief is. Heet Milo. Eigenlijk heet die jongen gewoon Jonathan van der Broek. Maar hij heeft een nummer uitgebracht. Ik weet even niet meer welk jaar te horen. 2006 zie ik net. You Don't Know. Het gaat eigenlijk over dat hij iemand ontmoet. Maar je hebt geen idee wie ik ben. En dat is wel een beetje story of my life. Ik reis veel. Ik heb vaak hele mooie momenten.
0: Ja.
1: Soms tellen, soms uren, soms dagen.
0: Ja.
1: Maar dan vervliegt het ook weer net zo snel als het begonnen is.
0: Ja.
1: En daar zingt Milo eigenlijk over.
0: Oké.
1: Okay. You don't know anything about me. En toch zijn er momenten. James Blunt zingt er ook over. Over in You're Beautiful. En hij zegt van, we hebben een moment gedeeld die nooit meer terug gaat komen, maar die wel heel uniek was op dat moment. En dat is een beetje de story of my life. Als ik op reis ben.
0: Jij ontmoet vlindertjes. Ze zitten even op je schouder. Klein gelukzalig momentje en dat was het dan weer.
1: Soms gaat het diep, soms gaat het op, soms blijft het oppervlakkig. Maar ja, vlinders zoeken vlinders op, hè.
0: Metafoor van Barry's roadtrips. The Citizen Kane, The Charnel House.

0: prijsvraag.
1: Prijsvraag.
0: Prijsvraag.
2: Nou, jullie weten het antwoord inmiddels al op de prijsvragen. Ik heb deze net nog even toegevoegd. Net voordat ik begon. Soundtrack van een bepaalde relatie. Ze weet

0: 794.
1: Hoe smaakt de chips, Barry?
2: Heerlijk.
1: Hoeven de luisteraars niet allemaal van mee te genieten, vind ik.
2: Mee eens.

0: Weet je, Barry? Waar het uitkomt? Je was niet bij die uitzending die in teken stond van deze muziek, maar ik weet dat je groot liefhebber bent. Misschien
1: is blijven hangen, bedoel je?
0: Gaat er nu iets af bij je?
1: Helaas. Je kent me.
0: Arnold Schwarzenegger, The Predator.
1: Ach.

0: Oké, dan. Dit was hem. De 70ste aflevering van Umaguma. Een programma gemonteerd door Richard Hofmeijer. En vanavond gepresenteerd door Berry van den Dam en Richard Hofmeijer. Voor RTV 794. Waarvoor bedankt, Berry, bedankt.
1: Heel graag gedaan.
0: Vriendelijk bedanken doe ik ook u, de luisteraar. Alle luisteraars. Waren er veel vanavond.

0: Een e-mail om mij te bedanken mag naar r.hofmeijer@rtv794.nl. En dit zagrijnige heerschap en onuitstaanbare collega is ook wel te vinden op Facebook en Instagram. Voor nu laten wij u alleen met de sfeervolle klanken van Alan Silvestri. Uiteraard uit de film The Predator. We zeggen wel te rusten en tot volgende week. En weet je wat? Volgende week misschien wel weer zo'n uitzending. En natuurlijk hopen we stiekem dat Barry er dan weer bij is.
1: Ik doe mijn best.

0: I met Richard Hofmeyer.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.